Zolang je ziek staat als een netjes

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashton Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui. En vanaf dinsdag zelfs zomersweer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselare heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bieleluid uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen probeerden vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via resto.com.

Goedemorgen. BNL. Breakfast in June Street. Met Bart.

Een goede morgen, daar Breakfast in Dune Street. En het is nog altijd de bedoeling dat wij nieuwe muziek brengen. Dat is de opdracht van dit programma. En wij beginnen met Pitou. En Pitou is een Nederlandse die op 10-jarige leeftijd meedeed aan het Kinder voor Kinderen Songfestival. Pitou Nicolaas zong uiteindelijk van 2004 tot 2009 in dat koor. En vanaf 2015 is Nicolaas als soloartiest actief onder de naam Pitou. In 2016 bracht ze haar titelloze EP. Hoe heet die EP weer? Ah ja, Gebroken Harten Folk. Die is ontdaan. Nee, ze bracht haar titelloze EP uit. En dat is Gebroken Harten Folk. Die is ontdaan van alle franjes. Zo is het. Elk begin is moeilijk, ook vanmorgen. Dit is Big Tear, is haar debuutalbum. En dit is Knife uit dat debuutalbum van Pitou Knife.

Knife van Pitou. Zachtjes wakker worden, zo heet dat dan. Als er al muzikale hokjes bestaan, dan put Folia liever uit de hele ladekast wat uit. Met beide voeten staat ze in de klassieke muziek, waar ze wilde arpeggio's en melodieuze solos tevoorschijn tovert. Terwijl ze met haar armen in de folk pop op zoek gaat naar groove en pakkende harmonieën. Ze mengt alles door elkaar en op haar contrabas. En voedt daarmee de loop station. Daarboven zingt ze in expressieve teksten over leven, liefhebben en van het leven houden. Ik heb het over Folia met Nachtgespinst. En Nachtgespinst is gewoon nachtweefsel. Even dromen met Folia.

Nachtweefsel, oftewel nachtgespinst van Folja. Jasmin Egestof Andersen is op Instagram bekend als Jasmin Negestof. Of Negeskof liever. Deze Deense reist graag en neemt heel af en toe leuke plaatjes van de zonsondergang. Op Spotify neemt ze de artiestnaam Jas aan. En het nummer dat wij horen is The Small Things.

0: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.
1: Om toch nog maar eens duidelijk te maken dat het hier nog altijd de BNL is, inderdaad. Ze staat bekend als de peetmoeder van de rock'n'roll en als een pionier in de gospelmuziek. Sister Rosetta Tharpe zingt hier Precious Memories, een traditioneel gospellied dat door de jaren heen op verschillende albums en compilaties van haar is verschenen. Waaronder op haar album Gospel Train van 1956 en latere Savoy-uitgave. Het lied gaat over troost, herinneringen en een diep geloof in de eeuwigheid. Dit is Precious Memories van de enige echte Sister Rosetta Tharpe.

meer muziek moeten inzetten, hoor. Van Sister Rosetta Tharpe, de peetmoeder van de blues ook. Niet vergeten natuurlijk. Gitarist, singer-songwriter Alex Painter uit de Hoge Woestijn, even buiten LA, heeft een tijdje met stadsgenoot Ben Harper en The Innocent Criminals getoerd, de grote Ben Harper. Op zijn rondreis door Japan, Australië, Europa, de VS en Canada kwam hij artiesten als Maroon 5, Spearhead, Ozzy Mattley en Mike Garson tegen. Rock, jazz, blues, alternative, afrobeat, reggae en country music zit in zijn repertoire. Wel, het is aan jou, beste luisteraar, om uit te maken wie in deze, of wat liever, in deze Freedom zit van Alex Painter.

We moeten blijven geloven hoor in Freedom van Alex Painter. Op het debuutalbum At The Root uit 2006 van de Amerikaanse zangeres en componiste Lea Randazzo staat Passes Me By. De muziekstijl van het hele album is een mix van jazz, R&B en funk. Het nummer duurt 4 minuten en 51 seconden ongeveer.

Run That So Passes By Me. Valerie Black Diamond Steel is een singer-songwriter die verschillende genres beheerst en zowel zachte, zwoele, lieflijke en soulvolle nummers kan uitvoeren en componeren als keiharde, luide, oorverdovende metal waarbij ze de boel helemaal op zijn kop zet. Val brengt haar blues, rock, funk en soul ten gehore met The Black Diamond Band en toert nu, of toert met Classic Stones Live.

At the Artist's Leisure Part 2 is een nummer van de Amerikaanse emo indie rockband The Jazz June. Het staat op een album Madsen en is gereleased in 2000. Op Songster kun je de gitaartabs vinden van deze At the Artist's Leisure Part 2, The Jazz June.

Jazz June met At the Artist's Leisure Part 2. Zach Person werd geboren in een klein stadje in het zuiden van New Jersey. Toen hij nog een kind was, verhuisde zijn moeder met het gezin naar haar geboorteplaats Southern Pines in North Carolina, waar Zach zijn vroege jeugd doorbracht met tekenen, stripboeken, lezen en skateboarden. In het weekend bouwde punkbands hun podium op in de industriële skatehallen van Moore County en gaven ze luide en energieke optredens voor de lokale skaters. Tijdens deze optredens begon Zach interesse te krijgen in elektrische gitaar en de rest is geschiedenis.

Jawel hoor, en dat is graag gedaan vanaf vandaag in ons systeem. Zach Person, Make It. En je moet een heel proces doorlopen als je je muziek uiteindelijk wil uitbrengen. De muziek die je zelf wil maken, ook al moet je daarvoor een American Idol finalist worden. Zach Person, Make It, graag gedaan in ons systeem vanaf vandaag. I don't want to fight the deadbeat cousins. Old Habits werd op de wereld losgelaten in 2022 door de Deadbeat Cousins. Een blues rockband uit Phoenix, Arizona. Op hun website staan er momenteel geen optredens vermeld. Dat klopt. Ze zijn in ieder geval heel vredelievend. Dit is I don't want to fight the deadbeat cousins.

That Beat Cousins, I Don't Want to Fight. Zo hebben ze graag zo vredelievend mogelijk. Out of Love. Ze is een feministe muzikant, een songschrijfster uit Charleston, West Virginia. Cody Rehan is een universiteitsstudent. In augustus 2024 kwam de release van haar eerste nummer, DNA Guarantee, uit. Ze verwachtte er niet zoveel van tot het opgepikt werd door TikTok-volk. En dat was het begin. Dit is een nieuwe single van vorig jaar. Dit is Cody Rehan, Out of Love. En dit is ook het allereinde van deze episode. Graag tot volgende week. Ciao, ciao.

0: Ultra coated. It's only rock and roll.
1: Zeg maar zeker. Vandaag, ja. Volgende week zitten we in onze waterfront, hè. Rond deze periode. Maar toch vandaag gaan we even nog in de studio. Met iemand uit Bekkevoort afkomstig. Woont tegenwoordig in Melveren, heeft hij mij gezegd. En is iemand die al 25 jaar schrijft. Is iemand die ook voor de KU Leuven werkt. En Christophe Eeraerts, hoe gaat het met jou?
2: Goed, dank u wel Wim. Dank u om mij vandaag in de studio hier te hebben.
1: Dankzij Silke Motmans uiteraard.
2: Ja, die ken ik van de standaardboekhandel in Sint-Truiden, waar ik momenteel een depotcontract lopen heb.
1: Ja, Christophe, hoe gaat het met jou? Misschien is dat altijd een mooie vraag om te beginnen.
2: Goed, dank u wel. Druk bezig met vooral tegenwoordig de promotie van mijn drie boeken die ik onlangs heb uitgebracht. Ja, en al bij al, het is ook de najaarsperiode, dus ook op het werk is het heel druk na een tijdje rust in de grote vakantie.
1: Ja, je hebt al drie boeken geschreven, altijd meer dan 800 bladzijden.
2: Ja.
1: Hoe zot is dat?
2: Wel, eigenlijk zijn het meer pagina's, maar omdat je voor dat formaat om te kunnen uitbrengen maximum 850 bladzijden maar kunt publiceren, heb ik de tekst moeten aanpassen in die zin van kleiner lettertype of meer wit ertussenuit, zodanig dat de teksten dichter op elkaar staan. Zodanig dat ik toch nog juist in die marge van 850 pagina's zit. Want bijvoorbeeld het laatste boek, Kwaad Hart, dan zat ik los op de 1300 pagina's. Dus ik heb een beetje moeten chipoteren om dat te kunnen erin te krijgen.
1: Ja, wie zijn jouw soort lezers dan? Want ik kan me voorstellen, dat zijn heel wat mensen, als ze al 100 bladzijden moeten lezen, is het al te veel.
2: Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik mijn eerste boek in twee delen heb opgesplitst. In een deel van 400 pagina's en 600 pagina's, om toch nog nieuwe lezers eerst kennis te laten maken. Zodanig dat, eens dat ze vastgehaakt zitten erop, toch de stap kunnen zetten naar dikkere boeken. Maar ja, het soort lezers dat ik heb, ik schrijf eigenlijk al een beetje als een duizendpoot in verschillende genres. Dus ik schrijf sommige verhalen puur horror. Andere verhalen zijn meer avontuur. Daar zit fantasy tussen. Dark fantasy natuurlijk. Daar zit mythologie tussen. Ik schrijf ook als intermezzo's teksten ertussen zoals soms een haiku of een liedje, een songtekst. Daar zit zelf verhaaltjes tussen voor het slapen gaan van mijn kinderen. Dus het is een beetje alles uit elkaar. Ja.
1: Christophe, ben je altijd zo iemand geweest die graag geschreven heeft? Was jij ook in jouw jeugd met andere dingen bezig als de andere kinderen? Want je doet ook Aikido, denk ik, en Taekwondo.
2: Ja, Aikido en Jiu-Jitsu. Dus ik ben tweede dan Aikido en momenteel blauwe gordel Jiu-Jitsu. En ik doe eigenlijk al gevechtssporten van mijn 8e. Dus ik ben begonnen met Judo, dan Karate, dan Aikido en nu Jiu-Jitsu en Aikido. En tussendoor nog een paar andere sporten, ook gevechtssporten. Maar ja, ik ben opgegroeid, dus in Bekkevoort. En als enig kind. Redelijk afgelegen waar wij woonden. Dus het is niet dat ik puur jongens of puur meisjes had waar ik veel mee kon optrekken. Dus wij gingen één keer per week naar de bibliotheek in Bekkevoort. En ik denk dat ik tegen mijn 12e wel alle boeken in de bibliotheek in Bekkevoort had uitgelezen. Maar daartegen ging ik dan ook naar het school Sint-Jan Bergman College in Diest. Waar ik dan natuurlijk daarna naar de bibliotheek in Diest ben gegaan en daar heel veel ben beginnen te lezen. Dan zo rond mijn 17e ben ik zelf beginnen te schrijven. Omdat, ja, je leest wel heel veel verhalen, maar soms wil je gewoon eens je eigen ding doen. En dat was de periode van het vroege internet. Dat was eind jaren 90, begin jaren 2000. Ik ben zelf van 77. Na het lezen van een aantal boeken van Terry Goodkind, van Het Zwaard van de Waarheid, ben ik op het internet toen naar fanwebsites gaan zoeken. En ben ik terechtgekomen op de Tempel van de Winden. De Tempel of the Winds. Want ik schrijf in het begin altijd in het Engels. Mijn eerste boek heb ik ook in het Engels geschreven. En daarna pas vertaald naar het Nederlands.
3: Heeft dat te maken dat die taal beter past bij het thema?
2: Wel, ik heb altijd... Ja, ook. En ik heb meestal, eens dat ik mijn boeken zelf begon te kopen, kocht ik ze in het Engels. Ik werk aan de KU Leuven en ik heb altijd de eerste 10 jaar als onderzoeker gewerkt. En dat was ook altijd met internationale mensen, met Brazilianen onder andere. Waardoor dat ik altijd, onze communicatietaal was ook altijd in het Engels op het werk. En mijn vrienden die ik had online, waar dat ik mee samen een schrijverwebsite heb opgericht in het jaar 2000, Evalion noemde dat. Daar hadden we een website met een 30-tal schrijvers waar we ieder een beurt ons verhalen op posten. Dat was natuurlijk ook altijd in het Engels. Dus ik ben opgegroeid eigenlijk in het schrijven in het Engels. En het is pas vanaf mijn tweede boek dat ik eerst in het Nederlands beginnen te schrijven en dan pas in het Engels.
3: Ja, je vertelt het Sint-Jan Bergmans College.
2: Ja.
3: Is het dan de hogere, is het van het eerste middelbare je daar naartoe gaat? Of heb je het lager onderwijs daar ook?
2: Ik heb het zesde lager heb ik ook nog in het Sint-Jan Bergmans College gedaan. Dan aan de middenschool en terug naar het Sint-Jan Bergmans College. Daar heb ik wetenschappen en wiskunde gestudeerd.
3: Ja, ik stel die vraag omdat ik op 10 oktober binnen 14 dagen hier iemand heb. Ja. Ook uit de journalist Dimitri Roden, die het boek geschreven heeft over Braindonk. Ook een kunsthistoricus. Ik weet niet dat die naam u het zegt. Die heeft ook het Sint-Jan Bergmans College gedaan.
2: De naam zegt me niks. Maar
3: dat zegt u
2: dat
3: niks.
2: Was natuurlijk wel een van de hogere aangeschreven scholen in dienst. Dus dat niveau van de mensen lag dat wel hoog die dag kwamen studeren.
3: Ja. Ik ben daar zelf ook naar het lager onderwijs geweest. Mm-hmm. En ik heb daar via een zekere Herman Brems, ik weet niet of je die nog gekend hebt, een leraar geschiedenis. Die was een fantastisch mooie, goede geschiedenisleraar.
2: Ja.
3: Die ook ons alles goed uitlegde over de geschiedenis van de Romeinen.
2: Ja. Nee, de naam zegt me niks, maar geschiedenis was inderdaad wel een van mijn beste vakken in het middelbaar. Dat lag mij heel goed, ja.
3: Ja, je vertelt ook die bibliotheek, hoe belangrijk dat die voor jou weer geweest is. Mm-hmm. Stel dat morgen de bibliotheken verdwijnen.
2: Dat is een heel spijtige zaak.
3: Dan ga je veel weinig wetenschappers, die gaan er misschien niet meer worden dan. Hè? Want een bib is vandaag de dag toch nog altijd heel belangrijk.
2: Ja en nee. Dus, het zou heel spijtig zijn dat ze verdwijnen. Heel veel gebeurt tegenwoordig online. Dus ik denk dat wel het aantal mensen dat naar de bibliotheek gaat de laatste 10-tal jaren fors naar beneden is gegaan. Want vroeger, in de jaren 90, moest je naar de bibliotheek gaan om je boeken te gaan te halen. Op een moment zijn daar zo eind jaren 90 websites gekomen, zoals Proxys. En daarna Amazon, waar je je boeken kon bestellen.
3: Mm.
2: Dat kost natuurlijk geld, de bibliotheek is goedkoper. Dus de bibliotheek vind ik eigenlijk vooral voor de jeugd belangrijk. In die zin van, die hebben nog niet de budgetten om zomaar elke week x aantal boeken te kopen. Want een boek, dat kost al gemakkelijk €25. Een bibliotheek is eigenlijk zo goed als gratis. Dus, maar eens dat die basis er ligt, dan denk ik dat er heel veel mensen die ouder zijn dan 20, minder naar de bibliotheek gaan en gewoon hun boeken gaan kopen. Ook een evolutie die ik eigenlijk persoonlijk wel goed vind, is audioboeken. Dus ik zelf rij gemiddeld 2 uur, 2,5 uur per dag op en af het werk.
3: Ja.
2: Dat is niet een moment dat ik een boek aan het lezen ben, maar dat is een moment dat ik naar een boek aan het luisteren ben. Of naar online cursussen aan het luisteren en dergelijke. Dus dat vind ik ook wel een goede evolutie.
3: Ja, en welke audioboeken luister je dan? Is dat verschillend?
2: Wel, ik ben van het principe van continu bijleren. Dus ik heb zelf tot mijn 40ste... cursussen en dergelijke, certificaten, diploma's gehaald. Ik ben nu 9 jaar verder, maar ik luister om de paar maanden nog altijd naar een cursus online. Dus zo heb ik ooit al een cursus geneeskunde geluisterd, ik heb een cursus kindergeneeskunde geluisterd, cursussen filosofie, cursussen psychologie, Egyptologie, dat vond ik ook een heel interessante. Dus ik ben wel altijd aan het bijleren. Want ik vind dat anders 2,5 uur in een auto zitten verspilde moeite. Dus ben ik wel heel een tijd bezig met zo'n van die dingen. En ik luister ook heel veel podcasts als ik aan het rijden ben.
3: Ja, en welke podcast luister je dan?
2: Wel, mijn favoriete is Engelstalig, dat is de Joe Rogan Experience. In de Nederlandstalige, de Truman Show en de Nieuwe Wereld.
3: Oké, okay, je bent iemand, ja, een wetenschapper. Mm-hmm. Maar hoogstwaarschijnlijk heeft dat ook te maken omdat je zo nieuwsgierig bent.
2: Inderdaad, ja. Ik heb altijd graag de dingen willen onderzoeken. En ik ben nooit niet tevreden altijd met de eerste, de beste verklaring voor iets. Dus ik probeer altijd mezelf te verifiëren. Als iemand iets tegen mij zegt, trek ik dat meestal na voor te kijken of het wel klopt. Dat zo stellen.
3: Ja. Je bent nu preventieadviseur, mm-hmm, bij de KU Leuven.
2: Ja.
3: Wat houdt dat in voor jou?
2: Wel, ik ben van 2009 preventieadviseur. Daarvoor was ik wetenschapper. En ja, preventieadviseur, wat doet een preventieadviseur? We hebben in onze dienst heel veel specialisaties. En ik ben gespecialiseerd in radioactief afval, in meettechnieken en in risicoafval. En wij proberen natuurlijk zo veilig mogelijk en zo duurzaam mogelijk ons afval dat er geproduceerd wordt door de verschillende onderzoeksactiviteiten binnen de KU Leuven op een zo verantwoordelijke manier af te voeren.
3: Wil dat dan zeggen dat jij ook heel veel contact hebt met Vito bijvoorbeeld van Mol?
2: Met Vito zelf niet. Wel met het SEK, met Niras, met Frank en dergelijke.
3: Ja, je doet dat al een paar jaren?
2: Van 2009.
3: 2009,
2: ja.
3: Dat is eigenlijk al wel even.
2: Ja, ik ben een van de oudjes binnen onze dienst. Ja.
3: Maar, want die job, hè, als ik jou nu hoor, mm-hmm, is die toch altijd even interessant als in het begin voor jou? Want ik kan me wel voorstellen, oké, okay, je bent preventieadviseur, mm-hmm, je moet veel dingen op het spoor, hè. Mm-hmm. Je moet zorgen voor de veiligheid van de mensen en dat zal je ook wel goed doen. Maar ik denk soms ook wel dat je tegen een trein botst.
2: Nu echt. Ik heb dat zien groeien sinds 2005, want daarvoor was ik ook het antennelid PGM, Veiligheid, Gezondheid, Milieu, binnen de onderzoekseenheid van biologische psychologie. Want ik heb van 4 jaar bij het departement psychologie gewerkt, alleen de faculteit psychologie. Mm-hmm. Daarvoor heb ik ook nog radiofarmacie gewerkt. Ik heb de bewustwording en de kwaliteit door de jaren heen zien stijgen. Dus dat er 20 jaar geleden nog eigenlijk niet weinig weet was rond veiligheid, gezondheid en milieu, is dat de laatste 20 jaar heel sterk gegroeid. En ook mijn functie is altijd uitgebreider geworden. Ik ben ook coördinator op een bepaald moment geworden van ons afvalgebouw met verschillende mensen die voor mij werken. En ik vind wel dat we dat goed doen en dat het door de jaren heen altijd beter en beter is geworden. Ja.
3: De wereld van AI, ja, is er bij jullie ook hoogstwaarschijnlijk?
2: Bij de KU Leuven zijn we momenteel projecten aan het starten. Copilot, Notebook LM. Onze nieuwe rector is daar onder andere een hele grote voorstander van. Maar persoonlijk zelf ben ik de laatste 2-3 jaar ook cursussen AI aan het studeren in mijn vrije tijd. Gewoon om mee te zijn. Want ik denk dat dat voor de komende 5 à 10 jaar een hele grote impact gaat hebben op onze werking, automatisering. En ook wat je vroeger bij wijze van spreken heel veel moest copy-pasten. Of meetresultaten, wat dan ook. Is het nu gewoon een foto nemen. Je laat het op. En die meetresultaten komen rechtstreeks in je databank, die ook gekoppeld is terecht. Mm. En daardoor kun je rapporten en werkopdrachten sturen. Dus ik zie binnen 5 à 10 jaar heel veel automatisering komen.
3: Hoogstwaarschijnlijk gebruiken jullie ook heel veel drones vandaag de dag. Drones. Om onderzoek te doen.
2: De drones. Ja. Ah ja, de drones. Er is onderzoek naar drones binnen de KU Leuven. En we hebben daar een bepaalde dronekooi voor. Maar dat is, zover dat ik weet, nog niet zo sterk uitgebouwd.
3: Gebruik je dat niet voor als preventieadviseur voor sommige zaken die je toch makkelijk kan onderzoeken?
2: Nee, wij gaan nog altijd met onze eigen ogen kijken.
3: Toch, ja?
2: Ja.
3: Oké. Okay. Ja, je hebt ook muziek gekozen, hè?
2: Ja, dat klopt.
3: Met welk nummer wil je beginnen?
2: Met de Touch van Stan Bush.
3: Ja, waarom dat?
2: ik heb een bepaald karakter in mijn boeken.
3: Ja.
2: Je noemt Sean. Sean, die begint in boek 1 als een student, tweedejaars, in Berkeley. En Sean is zo echt zo, zoals ze dat in het Engels noemen, een jock. Hè? Een voetbalplayer die naar feestjes gaat, naar vuiven. En heel veel drinkt en dan de vrouwen probeert te versieren en dergelijke. Maar gaandeweg in mijn boeken, die doorheen de boeken, de drie boeken die ik al geschreven heb, 11 jaar beslaat, groeit je eigenlijk uit tot een leiderstype.
3: Ja.
2: De touch van Stan Bush, die komt eigenlijk van Transformers The Movie. Dat is een animatietekenfilm uit 1986, als ik me niet vergis. En die film heeft als kind heel veel impact op mij gehad. Ik was in die periode 9 jaar. En in die film zelf heb je een karakter dat Hot Rod noemt. En Hot Rod, die is zo'n beetje zoals Sean. Ik laat bestellen dat ik Sean deels op Hot Rod heb geëtst. En ook Rodimus Prime doorheen wat er in die film gebeurt. Hot Rod doorheen wat er in die film gebeurt, gaat op een bepaald moment evolueren naar Rodimus Prime, de leider van de Transformers.
3: Okay.
2: Na de dood van Optimus Prime. Dat is een hele mooie parallel. En dat eigenlijk bestempelt dat het karakter in mijn boek.
3: Oké.
2: Okay. En het is ook zo, natuurlijk, mijn muziekgenre waar ik graag in luister.
3: Ja?
2: Ja.
3: Oké, okay, we gaan eens luisteren. Welkom hier bij Culture Coded. Christophe Eraerts.

0: Ik kende de plaat niet, Christophe, maar het is een mooie ontdekking. Christophe, ja, we gaan het nog eens hebben over jouw boeken, hè?
1: Ja.
0: Ja, je hebt er ondertussen 3. Mm-hmm. Je bent 25 jaar schrijver. Je vertelde me straks dat je een boek van 800 bladzijden, iets meer, dat je daar een half jaar over geschreven hebt. Een half jaar.
1: Ja, dat klopt. Hoe ga ik het uitleggen? Ik schrijf elke dag. Dus ik heb daar ik heb redelijk veel discipline. Dat komt ook vanuit mijn gewichtsporten die ik doe. Dus ik schrijf elke dag van 8:30 meestal tot 12:30. Ik ben een nachtmens.
0: Ja.
1: Dus als je dat doet, elke dag opnieuw, heb je op een bepaald moment al redelijk veel tekst. Nu, mijn teksten die worden ook doorgestuurd naar een goede vriendin van mij, Elise, die ze dan naleest, die geeft feedback. En daarna ga ik ze verder bewerken. Totdat ik vind dat ze echt pareltjes zijn, perfect. En dan komt die tekst, hoofdstuk zoveel, in mijn boek terecht. En zo ga ik verder. Nu, ik schrijf meestal, ik schrijf heel veel op gevoel. Mijn teksten zelf, mijn hoofdstukken, mijn intermezzo's. Maar ik ben ook een systeemdenker. Dus ik heb meestal, als ik een boek schrijf, al een heel plan. Je kunt dat voorstellen met het bouwen van een huis. Dus ik heb een grondplan en ik zeg van de huis moet er ongeveer zo uitzien, die grootte, op die locatie. Dan heb ik bepaalde verhaallijnen die eigenlijk de structuur van het huis gaan vormen. En dan heb ik de hoofdstukken die de bakstenen gaan vormen. Maar ik laat heel veel vrije ruimte open voor improvisatie. Dus ik weet dat het een huis gaat worden, maar of het nu een chalet gaat worden of een Spaanse villa, dat zien we op laatste wel. En als je dus elke dag, ik probeer toch aan de 4000 woorden per dag te komen. Natuurlijk, als je dan dat optelt en je bent 3 maanden verder, ja, dan heb je een boek van 850 pagina's. Dus, weet je, ik ben 25 jaar geleden begonnen met schrijven. Ik heb toen in de periode van 1998 tot 2005, 2006... heb ik toen ook 3 boeken geschreven. Die boeken die heb ik niet meer, want die stonden op een harde schijf en die zijn gecrashed. Dat waren eigenlijk bundelingen en herschrijvingen van verhalen die ik op onze website voor schrijvers, Evalion, destijds had gepost. Heel spijtig, maar die verhalen zitten nog altijd wel in mijn hoofd. En als ik dan, dus in 2005 heb ik mijn vrouw leren kennen. Daarna zijn er 2 kinderen gekomen. Maar in 2010 had ik terug zo het gevoel van, ja, ik wil geen website meer met online mensen die ik de hele tijd moet coördineren en dergelijke. Maar ik wil nog wel voor mijn eigen schrijven. Dus de eerste boek, Diepe Leegte, Echo in het Duistere Woud. Die heb ik beginnen te schrijven in 2010, maar heel onregelmatig, dus zo om de paar maanden, is een hoofdstukje. En dat groeide zo heel gestaag. En dan in 2025, in april, heb ik mijn nieuwe collega, en die intussen tijd goede vriendin is geworden, Elise, leren kennen. En dat klikte. In de zin van, zij is ook heel grote fan van fantasy. Ik gaf haar de teksten die ik al geschreven had. Zij heeft die nagelezen, ze had nieuwe ideeën. En zo is dat plots in een stroomversnelling gekomen. En is in november 2025 mijn eerste boek af. En dat was in het Engels, want ik ben dus in het Engels eerst beginnen te schrijven. Mijn bedoeling was eigenlijk dat boek aan vrienden en kennissen te geven. Want daar staat heel veel van mijn eigen gedachten in. En heel veel van mijn filosofieën en psychologieën en ideeën over de wereld. Maar mijn familie, die wou dan ook dat boek lezen. Maar dat was in het Engels. En die zijn niet zo sterk in Engels. Dus die wou dat in het Nederlands. Dus heb ik het vertaald. Dus een paar maanden later kwam dan de vertaling uit. En toen was dat boek af. En dat is eigenlijk, boek 1 is een standalone. Toen had ik dus duidelijk de kriebels terug te pakken en ben ik gewoon beginnen blijven doorgaan. En het tweede boek is er op een half jaar gekomen. En het boek dat volgde ook op een half jaar. En zo zitten we nu hier. Dus,
0: ja. Hoeveel boeken wil je nog schrijven?
1: Wel, ik ben boek 4 bezig. En ik ben, denk dat ik daar al in de draftversie, nog niet de eindversie, maar in de draftversie, al 3/4 ver ben. En ik ben ook een grote fan ook van numerologie. Bijvoorbeeld van de Fibonacci-reeks, de Gulden Snede en dergelijke. En ik heb het idee, je hebt de reeks 139. Boek 1 is boek 1. De eerste 3 boeken die ik nu geschreven heb, dus eigenlijk een afgeronde trilogie. Het zou heel mooi zijn dat ik tot 9 kom, want dan heb je 3 keer 3. En ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Dus eigenlijk nu mijn doel is er 9 te schrijven.
0: Want jouw inspiratie, waar haal je die? Want ik kan me moeilijk voorstellen dat je, als je naar jouw werk in Leuven rijdt, dat je op de straat weinig inspiratie vindt voor jouw boeken.
1: Oh, daar kunt je je nog in vergissen. Mijn inspiratie komt in het begin kwam mijn inspiratie veel uit herinneringen van vroeger. Van verhalen en van gesprekken en dergelijke. En gebeurtenissen in mijn leven die ik meegemaakt heb. En dan begon ik daarover te schrijven. Maar ik kan heel gemakkelijk iets oppikken. Dus ik was een tijd geleden met collega's aan het wandelen. Daar waren een paar mensen van de stad Molshopen aan het vergassen. Je kent dat wel, dus
0: Ja.
1: En dan gaat die grond even omhoog en dan zijn de mollen zogezegd dood. Ik dacht, ik moet iets schrijven over molmensen. Dus ik heb een verhaal geschreven over onderwereld waar dat molmensen wonen en die dan de helpers waren van het personage die ik op dat moment over aan het schrijven was. En zo komt die inspiratie plots binnen. Hetzelfde met verhalen met vrienden bijvoorbeeld. Er wordt iets gezegd, ik vind dat grappig. Dat kan ergens in een hoofdstuk terugkomen.
0: Oké. Hoe belangrijk zijn de middeleeuwen voor jou?
1: De middeleeuwen?
0: Ja. Want ik kan me wel voorstellen, als je dit schrijft, dat je de middeleeuwen ook als voorbeeld neemt.
1: Dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nee?
1: Ik heb wel de Romeinen, dat is boek 4.
0: Ja.
1: Nu ben ik met de Romeinen en ik heb daar eerst research voor gedaan. Ik ken veel van Romeinen, want ik heb heel veel tv-series zoals Rome ooit gezien. Ik woon dicht bij Tongeren, bij het Gallo-Romeins Museum. Dus daar ben ik research gaan doen. Dus in de vakantie zijn we naar Trier geweest, waar je de Porta Negra gaat. Dus daar heb ik zo een beetje hier en daar wat opgepikt. Heel veel opzoekwerk, want ik doe heel veel research. Dus over de Romeinen ben ik nu bezig. Mijn boek 1 speelt zich af in het jaar 2029. Dus in de nabije toekomst. Boek 2 en 3 spelen zich af in 2039 en 2040. Omdat ik daar ook mijn projecties maak wat ik denk dat hoe dat de wereld gaat evolueren gezien de huidige situatie en de huidige technologie.
0: Zijn er dan nog mensen?
1: Mensen, tuurlijk.
0: In 2029?
1: 2029 zijn er zeker nog mensen. 2040?
0: Ja, we zijn geen robotten.
1: Wel, 2040 zitten we op max, want op een bepaald moment gebeurt er iets in de boeken, waardoor we een plotse technologische vooruitgang hebben. Een van de verhaallijnen in het boek 3, Kwaad Hart, is onder andere dat mensen hun bewustzijn worden opgeladen in servers en achteraf in droids, androïden, worden gedownload. In de aard van gekend Musk met zijn Optimus Prime robotten. Wel, stel u voor, iets robuustere versie binnen 20 jaar, bij wijze van spreken. Uw hersenen worden geüpload in een server, wordt gedownload terug in een robotlichaam. En dan is de vraag in mijn boeken van, hoe zit het met die 1% die overgezet wordt? Is dat dan de ziel? Dus of is het gewoon puur het gedachtepatroon dat overgezet wordt? Dus die diepere vragen zitten er dan wel in.
0: Ja. Want dat is nu al, die virtuele wereld. Mm-hmm. Je terug naar de middeleeuwen kunt, zoals bijvoorbeeld, ik denk dan altijd aan teletijdmachine van Suske en Wiske. Hè? Ja. Dat je in de toekomst, dat is nu al eigenlijk, die virtuele wereld, dat je terug in de middeleeuwen terechtkomt met een viewmaster.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Hè.
0: Maar ben je daarmee bezig, met die dingen?
1: Mee bezig? Ja, nee. In die zin van... dus de karakters in mijn boeken zijn eigenlijk heel oude wezens. Die gezien werden als goden en godinnen. Maar die eigenlijk aliens zijn. Die doorheen de tijd de geschiedenis van de mensen hebben beïnvloed. En je hebt ja, natuurlijk, sommige verhalen gaan terug naar de tijd van de middeleeuwen. Bijvoorbeeld, er is een intermezzo of een klein stuk verhaal. Dat gaat over de dansplaag in Duitsland. Waar dat er op een bepaald moment iedereen in het dorp begon daar te dansen, ongecontroleerd, en ze konden niet stoppen. Dat was, in mijn verhaal wordt het dan omgevormd als, ja, daar is een godin langsgekomen en die wou voor de fun eens een keer een moshpit maken. Dus die absurde humor zit er dan in. Daarnaast heb je ook in mijn wereld het diepwerk. En diepwerk is een soort werkelijkheid achter de huidige werkelijkheid. Dat komt eigenlijk verder op het idee van...

0: Dat zit er onder andere in, ja. Er zit heel veel in.
1: Ja.
0: Ja, onder andere dat... dan ga ik plots beginnen te... ga ik spoilers beginnen te maken. Dat ga ik niet ze vertellen. Maar ja, dat zit er onder andere in, ja.
1: Want ik kan me voorstellen met jouw werk... Hè?
0: Ja.
1: Ja, je ziet meerdere dingen dan. Gebruik je daar dingen van in jouw boek? Maar anders geschreven dan?
0: Niet echt inhoudelijke dossiers of dergelijke. Wel algemene ideeën. Ja, ik heb mijn achtergrondkennis. Dus als je bijvoorbeeld in boek 1 heb je het pad van de verlichting. De karakters zitten in een diepwerk en die moeten trials doen om verder te kunnen gaan in hun ontwikkeling. En daar is één Indiaanse studenten, Esha, ja. Die bioloog-student is, doctoraatstudent biologie. Is gespecialiseerd in reptielen. En die gaat op een bepaald moment ook die trial doen. En die is dan bezig met dierproeven. En daar moet hij een morele keuze maken. Dus dat zit er wel in. Maar het is niet dat ik echt informatie uit mijn werk ga gebruiken om in mijn boeken te zetten. Nee
1: want je hebt het woord gezegd, reptielen. Ja, dat is de laatste jaren ook heel veel. Na de corona is dat ook heel veel gebruikt, dat woord. Hè?
0: Reptielen,
1: bedoel je? Ja, heel wat... mensen die daar toch over schreven, dat bepaalde mensen als reptielen beschreven werden?
0: Ik weet niet of je dat letterlijk bedoelt, maar je hebt in mijn boeken heb je onder andere een buitenaards ras, dat reptiel mensen zijn die zich kunnen vermommen als mensen. Mm-hmm. Maar dat komt verder van eigenlijk de Indiaanse mythologie, waar dat die ook al 3000 jaar voor Christus hun karakters hadden. Ja.
1: Oké. Okay. Misschien nog wat muziek luisteren.
0: Graag.
1: Wat zou je graag willen horen?
0: The Temple of Love van...
1: The Sisters of Mercy.
0: Sisters of Mercy, uit 1992. Komt ook, dat liedje, die titel komt rechtstreeks uit mijn boek, mijn eerste boek. Temple of Love. Er zijn twee stukken uit dat liedje dat aansluiten met het verhaal. Het eerste stuk is The Devil in a Black Dress Watches Over. Dus je hebt een karakter in mijn boeken, Ava, heel oud, die beschavingen heeft helpen oprichten, maar ook... neigt naar het controleren van beschavingen. En zij is in een bepaald moment in het boek, zit ze in haar burcht. Er is een aanval op haar burcht in een diepwerk. En ze zit eigenlijk in een toren. En ze kijkt naar beneden, naar de mensen die op haar kasteel afkomen. En eigenlijk is zij daar de duivelin, die kijkt in een zwarte jurk naar wat er aankomt. En aan de andere kant heb je een karakter in het boek, Mary. Mary, dat is een jonge student uit Berkeley, een Wicca, die de partner is ook van Sean, die we dat straks hebben gehoord bij The Touch. En op een bepaald moment kunnen ze niet verder in de belegering van die burcht, zonder dat er een opoffering moet gebeuren. En Mary gaat haar eigen opofferen, en zij is eigenlijk, Sean, My Guardian Angel Walks Away. Zijn beschermengel loopt weg, want ze offert haar eigen op om iedereen te redden. Vandaag dat dit verhaal, dit liedje, goed bij elkaar past.
1: Oké, hier komt-ie.

0: The Sisters of Mercy en The Temple of Love. Ja, en die zangeres natuurlijk is ook fantastisch, Christophe.
1: Mm-hmm, dat klopt.
0: Spijtig genoeg is ze een paar jaar geleden overleden.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is muziek voor jou?
1: Heel belangrijk, want ik heb continu muziek opstaan als ik aan het schrijven ben. Op mijn koptelefoon als ik op de achtergrond. En ik haal daar ook heel veel inspiratie uit. In die zin van... sommige van mijn hoofdstukken die hebben letterlijk de naam van een liedje. Bijvoorbeeld Fear of the Dark van Iron Maiden.
0: Mm-hmm.
1: Angst voor het duister, dat is een van die hoofdstukken. Die gaat bijvoorbeeld over een klein meisje dat op een containerschip zit. En ik heb dat helemaal geschreven vanuit die haar perspectief. Dus ook met de psychologie van een kind van, ik denk dat ze 10 of 12 jaar is. Van, ja, ik hoor stappen op de achtergrond. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik sta op uit mijn bed. Ik ga kijken aan de deur. Ik zie dat mensen rondlopen. Het is een storm buiten. Wat is er aan de hand? En zo bouw ik dat verhaal verder op. Wat is er aan de hand hier? En dat is dan gebaseerd eigenlijk op zo'n liedje. Zo heb ik nog liedjes die erin zitten. Net ook Temple of Love en zo verder. Dus dat geeft me wel heel veel inspiratie. Hè.
0: Ja, je hebt het straks over de Indianen gehad. Egypte hebben we het ook al gehad. Hè. Hoe belangrijk is dat voor jou, andere culturen?
1: Heel belangrijk, omdat het fascineert mij enorm. In die zin van, we zitten in onze eigen westerse cultuur hier. Die gegroeid is uit de katholiek achtergrond en dergelijke. Maar over heel de wereld heb je volkeren die een andere groeicultuur hebben gehad. En die naar bepaalde zaken gewoon totaal anders kijken. Kijk ook bijvoorbeeld tussen de Aziaten, Japan en de westerse wereld. Hoe dat die Japan, daar is meer collectivisme. En we gaan, samen werken we voor de groep, voor het geheel. Bij ons is dat individualisme. Dat is, zo, dat is een belangrijke cultureel verschil. Maar je hebt ook je hebt het Jodendom, je hebt de Indische cultuur, de Indianencultuur en zo verder. En die hebben allemaal hun mythe en hun geschiedenis. Maar toch heb je daar bepaalde zaken die gelijk lopen. Bijvoorbeeld zo is er een grote vloed. Legende, zowel bij de Indiërs als bij de tijd van Babylon, als bij de christenen, enzovoort. Ook bij de Indianen in Noord-Amerika heb je diezelfde mythologie die terugkomt van er is ooit eens een keer een heel grote overstroming geweest en iedereen heeft zich toen moeten in boten redden en op een bepaald moment waren er nog maar een paar overlevenden en is de beschaving terug moeten opgestart geraken. Hè? Dus in mijn boeken verbind ik die dan tot één groot verhaal. Bijvoorbeeld, zonder te veel spoilers te vertellen, er zit een gemeenschappelijke oorzaak tussen. En alle mensen, alle stammen, alle overlevenden uit de verschillende wereld, die hebben die achteraf gebeurtenis op hun eigen manier vastgelegd. En zo zijn die mythen en legenden ontstaan, die in oorsprong eigenlijk hetzelfde verhaal hadden.
0: Ja, mythen en legendes, dat zal altijd inblijven bij de mensen, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort...
0: Dat is iets dat je niet wegkrijgt, hè?
1: Nee, dat is eigenlijk een soort verbale overdracht van informatie. Waar dat je... in het begin waren dat... De mensen rond een kampvuur, ze vertelden een verhaal. Dat verhaal bleef hangen, dat werd herverteld. Door de eeuwen heen werd dat vervormd. Op een bepaald moment heeft iemand dat opgeschreven. Dat is verder gegaan. En dat zijn dan onze verhaaltjes of onze geschiedenis. Maar dat is eigenlijk een voortzetting van ideeën en van gebeurtenissen van vroeger.
0: Ja, je vertelde straks dat je over de Romeinen, dat je daarmee bezig bent nu.
1: Ja.
0: Wat kunnen wij vandaag de dag leren van de Romeinen? Want ja, wij leven ook in oorlog, hè, vandaag.
1: Ja.
0: Je kan dat draaien of keren, maar het is zo. Maar wat kunnen wij leren van die Romeinen, denk je?
1: De mens heeft altijd een oorlog geleefd. Hè. Wij zijn continu, dat woord in mijn boek de Ouroboros-machine genoemd. De slang die zijn eigen staart opeet. Ook het logo. Het boek. Daar gaat de filosofie eigenlijk van... door continue... een beschaving bouwt zich op. Er komt oorlog. Een beschaving valt. Er komt een nieuwe beschaving. De slang die zijn eigen staart opeet. En zo gaat de geschiedenis altijd door. Het spijtige is dat we eigenlijk een ras zijn met amnesia. Wij vergeten eigenlijk onze geschiedenis, dat we zo een beetje gedoemd zijn om altijd te herhalen. Of dat nu is met zwaarde speren, of is dat nu met musketten, of is dat nu met atoomwapens. De tendens is hetzelfde. We zijn territoriale apen die hun frustraties met elkaar uitvechten met de wapens die ze op dat moment krijgen of uitgevonden hebben. Oké, nu, wat kunnen we leren uit de Romeinen? Specifiek uit dat volk, die eigenlijk de eerste grote imperialisten waren. Die waren heel goed in organiseren. Dus die hebben echt de administratieve uitgebouwd. Dus, dus die konden een rijk besturen. En generaals als Caesar, die waren, of Augustus, de keizer Augustus, die waren heel, heel goed in het organiseren en in de logistiek. Bijvoorbeeld als Caesar op campagne ging, dat was niet een hoop Romeinen die hun zwaard oppakten, een rugzak aandeden en maar een richting uit begon te lopen. Die had logistieke lijnen, die had bepaalde controleposten waar voorraden lagen. Die stippelde alles uit en daardoor was hij zo succesvol in zijn uitbreiding van het Romeinse Rijk. Dus dat is een van de zaken die we uit de Romeinen kunnen leren. Het spijtige aan de Romeinen is... Ze waren goed bezig, maar op een bepaald moment, net als alle andere beschavingen, zijn ze door decadentie in verval gekomen. En dat was een ondergang.
0: Ja, maar decadentie, dat zien we vandaag de dag ook heel veel. Hè?
1: Natuurlijk.
0: Dus eigenlijk is dat van alle tijden.
1: Ja, dat is de cyclus dus, van beschavingen.
0: Ja, heeft dat te maken dat, dat wij mannen altijd de vrouw willen veroveren en dat wij gaan oorlog voeren dan?
1: Nee, je had helemaal een begin. Had je veel matriarche samenlevingen. Maar dat is inderdaad wel zo dat op een bepaald moment is daar een omslag gekomen naar patriarch. Bij ons in het Westen deels door het christendom. Neemt niet weg dat... een mens blijft een mens. Allee, het is niet omdat het een man of een vrouw is... dat daarvoor de manier van... besturen beter is. Waar je eigenlijk toe moet komen is een soort bestuurvorm waar iedereen zijn eigen zeggen heeft en waar dat mannelijk en vrouwelijke in evenwicht is, yin en yang.
0: Ja, want daar zijn ook vrouwelijke preventieadviseurs, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Goed. Ja. Ja, dat zijn collega's. Hè?
0: Ja. Oké, okay, goed. Jouw boek.
1: Ja.
0: We hebben het over jouw eerste boek gehad. Mm-hmm. Die diepe leegte.
1: Ja.
0: De holle schedel.
1: De holle schedel is boek 2.
0: Ja, over wat gaat dat?
1: Wel, de diepe leegte ging over, vooral over zelfkennis. En de holle schedel, die gaat eigenlijk over... mensen en geesten die uitgehold worden. En daarmee bedoel ik eigenlijk... als je je eigen keuzes en je eigen verantwoordelijkheden... overlaat aan een systeem, aan overheden of aan administratieve systemen en dergelijke, holt je eigenlijk je eigen uit en legt je eigenlijk je verantwoordelijkheid bij die regering, bij dat bestuur, wat dan ook, en neemt je je eigen verantwoordelijkheid niet meer op. En daardoor kunnen eigenlijk mensen die in essentie wel goed zijn, hun verantwoordelijkheid afleggen en toch verschrikkelijke dingen doen. Omdat ze gewoon hun handtekening hebben gezet, een stempel gedrukt en de verantwoordelijkheid afschuiven op het systeem, dan natuurlijk geen verantwoordelijkheid.
0: Maar dat gebeurt ook constant.
1: Tuurlijk. Dus dat is eigenlijk... Wel, ik schrijf in 4 lagen, dat heb ik verteld, maar misschien de luisteraars nog niet verteld. Mijn eerste laag is actie-avontuur. Dus je kunt een verhaal van mijn boeken gemakkelijk lezen als een spannend verhaal. Er gebeurt iets, er wordt gevochten, de heldin redt de dag, whatever. Hè? Het tweede laag is eigenlijk de psychologie. Dus ik zorg altijd dat wat de mensen doen, zeggen of niet zeggen, psychologisch klopt. En je kunt daar ook, er zitten heel grote stukken psychologische horror in, waar dat mensen, je ziet mensen degenereren, hun gedachten, naar van een persoon die een groot verlies heeft gehad, bijvoorbeeld de dood van een partner, tot dat die haar zelf begint te rechtvaardigen, waardoor ze verschrikkelijke dingen doet. Dat is laag 2. Laag 3 is de filosofie. Dus ik heb een lijstje gemaakt als voorbereiding voor deze podcast. En we zitten al ruim boven de 100 verschillende filosofieën die in het boek in verhaalvorm zijn verwerkt geweest. Daar zitten filosofieën in als marxisme, communisme, kapitalisme, maar ook andere. Zoals Aikido zit er onder andere in. Mm-hmm. En dan heb je nog het vierde niveau. Maar dat is heel specifiek. En dan moet je al een hele goede lezer zijn die het snapt en heel veel achtergrond heeft. Daar zitten bijvoorbeeld speciale datums in. En die datums komen overeen bijvoorbeeld met de winterzonnewende, de zomerzonnewende. Daar zitten frequenties in, de hum van de aarde bijvoorbeeld, die er gebruikt wordt voor een boodschap door te geven van Gaia. Daar zitten andere conspiratie en rabbit hole theorieën in. Die ik er mee in verwerk. Niet dat ik daar overal allemaal in geloof. Maar het is wel heel interessant. Want eigenlijk zijn de complottheorieën de legendes van vroeger. En je hebt daar ook 3 niveaus bij. Je hebt daar, vroeger had je legendes. Nu, bij de gewone mensen, tegenwoordig noemen ze dat complottheorieën. En de wetenschappers gaan daar een wetenschappelijk model op bouwen. En eigenlijk zijn die 3 grijpen een beetje in elkaar. Om dan terug te komen op die symboliek. We hadden daar straks ook al over de 139. We hebben het over de gulden snede van Fibonacci. Die dingen zitten er ook allemaal in.
0: Ja, jouw boek. Hebben collega's van jouw werk dat ook gelezen?
1: Sommigen die hebben die gelezen, ja.
0: Ja, wat vinden zij daarvan?
1: Goed, tof. Tot nu toe alleen maar positieve reacties.
0: Zijn er mensen, Christophe, want ik kan me dat wel voorstellen, zijn er mensen die jou zeggen van, ja, Christophe, ik kan het niet lezen?
1: Hoe bedoel je?
0: Omdat het misschien te veel is. Want ja, je schrijft ook heel, heel veel en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het gewoon niet kunnen volgen.
1: Iedereen mag op zijn tempo natuurlijk lezen.
0: Maar je moet jouw taal begrijpen. Ik kan me wel voorstellen dat er zijn die jouw taal...
1: Kunt op verschillende niveaus lezen. Dus zoals ik al zei, je kunt dat gewoon... Jan met de pet kan gewoon het verhaal lezen voor het verhaal.
0: Ja.
1: En dan is het een mooi verhaal. Iemand die bij wijze van spreken een beetje psychologie-achtergrond heeft. Mm-hmm. Dat is hetzelfde als De Wereld van Sophie. Dat is ook zo'n boek voor de filosofen. Die kunnen... Als ze het lezen, eigenlijk dat zien van, dat lijkt een beetje op een psychologiehandboek met verschillende cases. De filosofen die filosofie hebben geleerd, of die er iets van weten, of de mensen, de vrije denkers, die kunnen daar dingen in herkennen. Dat zit er ook in. En dan de nerds, die echt de details gaan nalezen, die kunnen kijken van, het kaft van dat boek, daar staat een poort. Op die poort staan runnen. Als je die leest, die runnen, en je kunt runnen lezen, dan staat erop, de kennis van de mens wordt overgedragen naar. Dus zo kun je altijd dieper gaan. Maar het is perfect mogelijk om het boek te lezen als gewoon een spannende thriller.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar ik kan me moeilijk aannemen dat Jan met de pet, waar je het juist over had, als die aan zo'n boek begint, ja, als je het verhaal niet... als je het gewoon leest als verhaal...
1: Ja.
0: Je moet toch... Je moet toch nadenken?
1: Ja. Dat is zo. Je hebt ook zo van die films. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Interception. Kent je die film?
0: Nee.
1: Nee, oké. Ik ga een ander voorbeeld pakken. Bijvoorbeeld het verhaal van The Doors. Kent je dat?
0: The Doors, ja.
1: Ja, The Doors.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja. De Doors, je kunt dat gewoon zien, of Forrest Gump, dat is ook zo'n film.
0: Ja, ken ik ook, ja.
1: Ja, je kunt gewoon zien als een verhaal van het leven van een persoon. Die heeft dit meegemaakt, is op tournee gegaan, daar heeft hem wat dan ook gedaan, en op het laatste is hem dood. Ja, de Doors, hè?
0: Klopt, dat klopt. Wel. Maar je, zelfs als je het boek leest, ga je je toch vragen stellen.
1: Dat is ook een beetje de inzet, hè? Als je het leest en het zou je een beetje moeten triggeren om dieper na te denken.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een van de doelen. Ik heb het boek ook, de boeken ook geschreven. In die zin van... er zijn drie redenen waarom ik de boeken schrijf. De eerste reden is eigenlijk dat ik ik ben 49. Ik ben al een dagje ouder, zoals ze dat zeggen. En ik wil eigenlijk een nalatenschap voor mijn kinderen. In die zin van... alle inzichten en wijsheden en... Allee, dat is wel een groot woord, wijsheden. Maar alle inzichten en gedachten die ik heb... en dingen die ik vind dat is nuttig voor hun voor later... die probeer ik erin te zetten. Want ik had het zelf persoonlijk heel fijn gevonden. Als ik van mijn eigen grootouders ook een boek had gehad... van dit is de manier dat zij dachten over de zaken. Dit is hun, zo werkte hun geest. Nu heb ik dat niet. Nu heb ik alleen verhalen van mijn ouders. Van hoe mijn grootouders waren. Maar die zijn al vervormd gewoon door het zicht van mijn ouders zelf. Dus je hebt nooit die echte inzicht. Dus daarom... dat ik in eerste plaats dus mijn verhalen zijn beginnen schrijven. Tweede reden dat ik nu mijn boeken schrijf, is omdat ik heb door de jaren heen heel veel goede vrienden gemaakt. Van mijn 17e, schrijvers, andere vrienden. Ik wou hun ook dat boek eigenlijk schenken. Dat ze ook die inzichten kunnen lezen. Kijken, dit is ervan gebeurd. Want de namen van mijn karakters in mijn boeken zijn eigenlijk de namen van de schrijvers van 25 jaar geleden die op mijn website hun verhalen kwamen posten.
0: Dus eigenlijk, als ik deze boeken zou lezen, dan weet ik wie jij bent.
1: Dan ga je een klein inzicht hebben in wie dat ik ben, ja. Maar ook een verhaal vormen.
0: Ja.
1: En ik laat niet het achterste van mijn tong zien, natuurlijk. Ja. Dat was reden 2. En reden 3 is eigenlijk... ik publiceer nu mijn boek en ik doe nu een promotie. Omdat ik echt... ik zie dit als een uitdaging.
0: Ja. Dus, ja. Je zei straks, je bent een enig kind. Hè? Stel dat je 3 broers had gehad. Of 3 zusjes.
1: Mm-hmm.
0: Zou jouw leven er anders uitgezien hebben, denk je?
1: Dat denk ik wel, ja. De mensen om u heen
0: hebben. Maar zou je dan hier nu gezeten hebben met deze 3 boeken? Zou je dan de dingen gestudeerd hebben die je vandaag bent?
1: Wel, dat is eigenlijk een beetje een filosofische vraag. Hè?
0: Ja.
1: Dat is, wat was er gebeurd als ik op die dag naar links was gegaan in plaats van naar rechts in het station? Dus dat is ook zo van die reden. Weet je nog de aanslagen in de metro? Van,
0: ja. Ja, 2016 denk ik.
1: Ja, juist. Die dag moest ik ook in Brussel zijn. Dus dat was een heel gedoe dat dat toen gebeurd is. Maar dat heeft mij toen wel getriggerd, achteraf, om terug aan gevechtsporten te doen. Ik was toen juist... ik ben getrouwd in 2008. Toen ben ik gestopt ook een beetje met sporten. Maar toen met die aanslagen, daar was ik zo van gedaan, dat ik terug besloten ben gevechtsport te doen. Met een insteek van, kijk, ik ga terug gevechtsport doen. Dat als ik ooit in een situatie kom dat ik zoiets zie gebeuren, dat kan ingrijpen. En ik ben, toen heb ik ook beslist van, zodra mijn kinderen groot genoeg zijn, gaan die ook gevechtsporten doen. Wat zou ik doen? Er zijn ook 2 blauwe gordels in jiu-jitsu. Met het idee van, kijk, dit ga ik hun meegeven. Tegen dat ze 18 zijn, hebben ze een zwarte gordel. En dan zijn ze tenminste met een kleine rugzak met weerbaarheid in de grote wereld. Dus dat is een van die zaken die gebeurd zijn. Die kunnen datzelfde als broers, zussen of wat dan ook. Ga ik de deur links, ga ik de deur rechts? Dat is filosofisch. Dat kan geweest zijn dat ik desondanks niet te min de boeken had geschreven, ook al had ik broers en zussen. Maar het kan even goed zijn dat ik... ja, nu iets anders was. Hè.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld op uw stoel. Dat,
0: ja, dat kan. Ja, natuurlijk. Die jiu-jitsu die jij doet, gevechtsporten, zijn wel, denk ik, vandaag de dag misschien ook belangrijker dat we dat gaan doen. Ook om ons als mens te communiceren, denk ik dan. Want als je bepaalde gevechtsporten gaat oefenen, ik noem het liever niet gevechtsporten, omdat eigenlijk, ja, vechten hoeft niet.
1: Ja.
0: Maar jij met je Aikido...
1: Dat is een krijgskunst, dat is geen gevechtsport.
0: Ja. Jij kan bijvoorbeeld discussies ergens... Je kan ervoor zorgen dat die discussie ophoudt.
1: Ja.
0: Met jouw uitdrukkingen.
1: Juist. Aikido is daar heel speciaal in. Omdat Aikido, die gaat niet in de confrontatie. Aikido is pure verdediging. En die gaat heel hard in de filosofie van het pad van de vrede, van blenden, van opgaan in de beweging van hun tegenstander. Dus je hebt daar bijvoorbeeld het blenden in. En dat is, je krijgt een aanval, in plaats van die frontaal te blokken en je eigen pijn te doen, gaat je die omleiden en zijn beweging gebruiken om hemzelf op een zachtaardige manier, zonder een pijn te doen, te neutraliseren. Dat is de martial, de lichamelijke manier. Maar je kunt dat evengoed in conversatie doen. Als jij mij frontaal heel agressief begint aan te vallen met woorden, kan ik in confrontatie met u gaan en terug beginnen te roepen. Maar ik kan evengoed uw woorden absorberen en ze beginnen om te buigen en zo u tot inzicht laten komen dat eigenlijk uw manier van agressiviteit niet oké is. Dus dat is de filosofie van Aikido toegepast in conversaties. Wat heel handig is als preventie natuurlijk. Dus ja, ik weet niet of ik daarmee uw vraag beantwoord.
0: Ja, dat is heel goed. Daar wou ik naartoe.
1: En je hebt daarbij ook... je kent mindfulness...
0: Ja.
1: Ja. Je kent meditatie.
0: Ja.
1: Je kent bodhiscan.
0: Ja.
1: Die elementen zitten ook in de gevechtsporten. Zelfdiscipline. Weet op elk moment waar dat je hand is. Wat je kunt doen. Wat je niet moet doen. Omdat je zo'n verantwoordelijkheid hebt. En je lichaam zo bewust bent van je eigen lichaam. Heb je grote verantwoordelijkheid van de anderen niet pijn te doen. Maar ook gaat je heel veel betere geest-lichaam-coördinatie hebben. En ik heb soms reflexen dat ik in mijn uithoek een fiets zie afkomen. Ik stap automatisch aan de kant, die fiets gaat door. Die gaat mij niet raken. Ik heb een leraar, die is ooit van een ladder van 5 meter afgevallen. Die kon vallen. Dus die is niet doodgevallen. Die is gevallen, dat hij wel een gekneusd ribje had. Maar... die was zo goed in zijn reflex dat hem in de lucht zijn beweging heeft aangepast dat hem zacht is gevallen. Dat is een meerwaarde natuurlijk.
0: Vandaar dat er heel wat mensen op het paard judo gedaan hebben. Hè?
1: Ja,
0: om leren te vallen natuurlijk.
1: Als ik struikel, kan ik, en dan, in plaats van dat ik op mijn gezicht val, kan ik ofwel op mijn voorarmen vallen of ik kan een rolbeweging maken bij wijze van spreken. Ja.
0: Want je hebt ook nog... judo gedaan, zei je?
1: Ja, dat heb ik gedaan van mijn 8 tot mijn 12.
0: Dat was dat een dist?
1: Nee, een afstand.
0: Want een dist had je de bekende Hugo en Walter Marsoul, hè? Heb je die toch gekend?
1: Dat was de burgemeester, denk ik.
0: Maar zijn broer Walter was ook, ook iemand... Ja, die was denk ik nog beter dan Hugo. Op gebied van... want ik zag in de week nog een bericht van iemand verschijnen. Philippe Liebrecht, als je die kent...
1: Die doet wel eens,
0: Tai Chi en zo. Ja, zo. Ja. Die heeft daar Walter Marsoul nog bedankt voor.
1: Ah, ja.
0: Dat hem, ja. Dat dingen. En Walter Marsoul was ook een godsdienstleraar in het VTI. Hugo was lesgever in het college, denk ik.
1: Ja, dat kan. Ik heb wel van die namen gehoord, maar ik heb ze nooit zelf les van gehad of dergelijke. Nee. Ik ben op mijn 8e... judo gaan doen. Ik heb daar nog 2 jeugdvrienden aan overgehouden, die ik nog altijd mee bevriend ben. En dan ben ik op een bepaald moment ook karate gaan doen. Daar heb ik een sportkat in Leuven gedaan, toen ik daar aan het studeren was. Dan ben ik teruggekomen na het studeren, heb ik in de Carteria in Diest meerdere jaren fitness gedaan. En vanaf 2015 is het zeker, ben ik Aikido terug begonnen. En sinds de COVID-periode, Jiu-Jitsu, want dat was het enigste in Sint-Truiden wat nog open was. En dan zijn we met de kinderen samen Jiu-Jitsu begonnen.
0: Ja, en dat doe je nog altijd vandaag?
1: Dat doen we nog altijd.
0: Ben jij dan een lesgever of gewoon?
1: Aikido ben ik lesgever. Ik geef op dinsdagavond meestal les in Zelem.
0: In Zelem?
1: Ja, in Zelem. Jiu-jitsu niet, daar volg ik gewoon nog altijd zelf les.
0: Oké. Okay. Ja, muziek. Je bent een grote Judas Priest fan.
1: Mm-hmm.
0: Of Evelien, denk ik. Dan.
1: Ja.
0: Living After Midnight. Is dat goed als we dat nu spelen?
1: Ja, dat is prima.
0: Okay.
1: Dat is een ode aan de nachtgraver.
0: Ja?
1: Ja. Dus dat liedje gaat er eigenlijk over dat je pas echt begint te leven als het donker wordt en alle remmingen gaan weg en goed feesten.
0: Jij bent dus echt een nachtraaf.
1: Ja.
0: En je feest ook graag?
1: Ik feest ook heel graag. Als ik de kans heb, wel ja.
0: Oké. Okay. Hier komt die Judas Priest.

0: Judas Priest, ja, Halford. Hoe oud is die man ondertussen? Heeft al een hele ouderdom, hè?
1: Ja, exact weet ik het niet. Ja. Maar draait toch al even mee, ja.
0: Ik denk dat hij ook 74 jaar is.
1: Ja.
0: 81 of wat? Ja, oh, ja, dat is ook iets, ja. Oké, goed. We gaan verder praten met jouw boeken, hè. Want jij gaat straks ook nog iets voorlezen, heb je mij gezegd, hè.
1: Ja, helemaal laatste.
0: Doe je dat veel, zo voorlezen voor mensen?
1: Eigenlijk zelden.
0: Heb je dat ooit voor je kinderen gedaan?
1: Ja. S'avonds, elke avond, vertel ik een verhaaltje. Ja.
0: Nog altijd?
1: Ja, nog altijd. En die zijn intussen 12 en 14.
0: Ja, ja, en voor wat gaan die verhalen dan meestal?
1: Eén ervan staat in mijn boek.
0: Ja?
1: Het pad van de gouden steentjes. Dat is, eigenlijk heb ik dat destijds bedacht, dat verhaal. Omdat mijn zoon moeilijk in slaap geraakte. En eigenlijk is dat een lichte... zelfhypnose verhaal. In die zin van, het zorgt ervoor dat met een repetitief refrein, zodanig dat altijd de persoon een beetje moer en moer wordt. Dat is hetzelfde als, je kunt ook iemand gemakkelijk in slaap brengen door te denken van, ja, doe je ogen toe, voelt je handen worden moe. Doe je ogen toe, voelt je voeten worden moe. En zo verder en zo verder. En zo kun je iemand die moeilijkheden heeft om in slaap te krijgen, op een ritmische manier in slaap krijgen. En zo heb ik destijds ook mijn verhaaltjes gemaakt.
0: Ja, ja. Christophe, ben jij ook iemand die bijvoorbeeld yoga doet?
1: Nee, yoga niet. Ik ben een beetje aan de stijve kant daarvoor. Wat ik wel doe is meditatie. Dus,
0: Tai Chi bijvoorbeeld?
1: Nee, ook niet. Ik doe gewoon, ik ga zitten of ik ga liggen. En ik doe mindfulness, ik doe bodhisattvacan, zo van die zaken. Gewoon om mijn geest leeg te maken of juist het omgekeerde om goede ideeën te krijgen.
0: Ja.
1: Want ik kan een voorbeeldje aanhalen van een verhaal dat ik geschreven heb. Dat was een beetje een raar verhaal, maar ik was heel moe een avond. En het was 10 uur 's avonds of zo. En... ik ging toch nog een beetje schrijven. Dus ik zet me achter mijn computer. Ik zet Am Kreutz van Amendra op. En dat heeft zo'n repetitief ritme. En ik heb dat op repeat gezet. Dat dus bleef doorgaan. En ik begon te schrijven. En 3 uur later kijk ik op. En heb ik een heel verhaal geschreven. 5000 woorden. En ik heb eigenlijk niet veel herinneringen aan van hoe dat ik dat geschreven heb. Ik ben daar gewoon aan zitten, ik heb met de muziek geluisterd, ik heb dat geschreven, ik heb mijn ogen even terug opgekeken en daar stond een verhaal. En ik heb dat verhaal nagelezen en dat was goed. Ik heb daar eigenlijk zo goed als niks, 1 of 2 woorden aan aangepast. En dat was eigenlijk ook zo, je kon dat vergelijken met in flow gaan. Dus op een bepaald moment, als ik dan zo aan het schrijven ben, dan ben ik niet meer aan het denken van ik zei, hij, wij, punt. Dan is dat gewoon... Ik zie iets, ik denk aan iets en mijn vingers bewegen. En die blaren, die verhalen, die roepen gewoon uit mijn pc. En ik heb die avond ook nog een songtekst gedicht geschreven. Ook nog eens bij dat verhaal. En dat staat ook allemaal in mijn boek 3. En dat was eigenlijk bij wijze van spreken kant en klaar. Dus ik heb dat zo goed als niks meer moeten aanpassen. En dat vind ik wel interessant, want ik denk dat dat deels voortkomt uit het feit dat ik toch bijna dagelijks aan meditatie doe.
0: Ja. Ja, schrijf jij ook over je dromen? Want ik kan me wel voorstellen dat je dat dan ook wel doet.
1: Ja, daar zit een droom in. In boek 2 zit er een droom in dat personage Kim links ziet, links in een bos, dat door de sluier heen beweegt. En aan de ene kant van de sluier ziet hem een skelet, aan de andere kant ziet hem gewoon een links. En dat symboliseert eigenlijk de sluier tussen de werelden. En hij droomt ervan dat hem op een bepaald moment een artefact krijgt, een echofragment. Dat zit in het boek ook, dat is een van die belangrijke artefacten. Die hem in zijn hart sluit in een vaas. En dat had ik gedroomd. En dat heb ik er ook letterlijk zo in gezet. En dan heb ik daar achteraf een verhaal rond gemaakt. En zo verder en zo verder. Ja.
0: Ja, over wat zou jij nog graag, echt, maar echt heel graag, een boek schrijven?
1: Wel, ik heb al een boek 5 in mijn hoofd zitten. En ik ben nog niet klaar met boek 4.
0: Heeft dat dan te maken met dat je ook hoogsensitief bent of zo?
1: Ik ben heel empathisch, dat wel. Dus ik heb absoluut geen problemen met mensen lezen of met mensen hun gevoelens te erkennen en te zien. Mm-hmm. Dus, want ik heb onlangs nog je podcast met Junior geluisterd.
0: En ken je Junior?
1: Nee, ik ken hem niet, maar ik kom wel bekend voor wat hij aan het zeggen was. Dus ja. Maar ja, ik kan heel goed mensen lezen. En ik kan heel goed mensen hun gevoelens. En ik denk dat het ook een beetje een soort aantrekt. In die zin van, ik heb het onlangs, daar straks even tegen u gezegd. Ik vind de mensen met een hoek af zijn de beste.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik gewoon mee. De mensen met een hoek af zijn ook meestal de mensen die redelijk hoogsensitief zijn en empathisch ingesteld. En het zijn juist die mensen die... want ik vind dat er is nooit niet een originele idee uit een vergadering gekomen uit een compromis. Een origineel idee zijn meestal zo die gekke uitvinder die in zijn kelder daar iets aan in elkaar aan het steken is. En plotseling heb je daar de combustion engine, bij wijze van spreken. Hè. Dus het zijn juist die mensen met een hoek af die de wereld veranderen en die de mensheid vooruitbrengen.
0: Ja, ik zeg ook altijd naïviteit. Dat zorgt voor de mooiste verrassingen. Als je naïef bent in iets en het komt dan, dat is de mooiste verrassing voor de tegenpartij.
1: Ook. En naïviteit zorgt er ook een beetje voor dat er geen sociale filter is. In die zin van, ik ga dat toch niet doen, maar gaan de mensen van mij denken. Je moet dat gewoon doen en je ziet wel wat er van komt, vind ik.
0: Allee. Ja, maar dat doen we toch te weinig, hè?
1: Heel veel mensen kijken naar hun omgeving. Hè? En heel veel mensen gaan toch niet bijvoorbeeld hun dromen achterna, omdat ze denken, oh, gaan de buren zeggen. Hè? Ik bedoel, of die zeggen, oh, ik zou dat wel willen doen, maar dat gaat administratie in teweeg brengen. En wat gaat die zeggen? En misschien ga ik daar vrienden voor lezen. En zo blijft je in stilstand. En dat vind ik dat je... nooit niet je ware potentieel kunt bereiken.
0: Nee, dat klopt. Ja. Vandaar dat je zo'n dikke boeken kunt schrijven natuurlijk.
1: Ja,
0: hoogstwaarschijnlijk heeft dat er ook wel mee te maken. Hè. Wat moet je nog zeker vandaag verteld hebben? Wat moet ik nog zeker van jou weten, Christophe? Want dat is ook een belangrijke, hè?
1: Ja. Van mijzelf. Dat is een moeilijke vraag eigenlijk. In die zin van... Ik schrijf alles in mijn verhalen wat mij bezighoudt. Dus als je wilt weten hoe dat ik over dingen denk, lees mijn verhalen. Voor de rest, ja. Ik had eigenlijk een quote wat met een boek klaar liggen voor het einde van de uitzending. Maar ik wil die gerust nu even lezen.
0: Doe maar.
1: Ja. Ik ga even voorlezen. Dus dat is de laatste tekst uit Kwaad Hart. Er bestaat een oude zielenlegende die zegt dat elke ziel, nog voor zij geboren wordt, de beproevingen kiest die zij in dit leven zal dragen. Niet als straf, niet uit verlangen naar pijn, maar omdat sommige dingen alleen geleerd kunnen worden door er doorheen te gaan. Misschien is dat waar. Maar als het waar is, dan koos geen ziel haar wonden om eraan te breken. Zij kozen omdat ergens, voor de angst, voor de naam, voor het lichaam, iets in haar wist dat zij ooit sterk genoeg zou worden om ze te dragen. En wijs genoeg om de zielen te herkennen die bij haar bleven. Bedankt voor het lezen van dit boek, Christophe Hertz.
0: Oké. Je bent ook iemand die dankbaar is, hè?
1: Ik ben zeker dankbaar, ja. Ik ben voor heel veel verschillende mensen dankbaar van... die dingen voor mij gedaan hebben. En ook voor... ben dankbaar voor heel veel mensen die ik zelf ooit verder geholpen heb, die goed terechtgekomen zijn.
0: Ja. Ben jij ook een soort missionaris?
1: Nee, ik hoop van niet. ik ben niet erg spiritueel ingesteld. In die zin van grote godsdiensten of zo. Maar ik denk wel over de dingen na. Mm-hmm. En over hiernamaals, zielen en dergelijke.
0: Ja, maar spirituele dingen doe jij niet?
1: Nee, niet echt. Ik ben tot mijn 18e naar de kerk geweest. Maar dat was omdat mijn bomma elke week naar de kerk ging. En gewoon om met ons bomma mee te gaan. Rond mijn 18e is, 21 is die overleden. En toen ben ik ook gestopt met naar de kerk te gaan. Maar het heeft u natuurlijk ook gevormd. Hè? Maar ik heb destijds ook heel andere boeken gelezen. De Koran heb ik ooit gelezen. Ik heb Hare Krishna boek gelezen. Het interesseert mij gewoon over hoe dat verschillende mensen over de heel diepe vragen nadenken. En ik haal daar zo mijn eigen versie uit.
0: Ja. Vandaar dat je Metallica-fan bent?
1: Zeer zeker. Nothing Else Matters. Dat gaat ook over wederkerigheid en verbondenheid met elkaar, dat liedje. Grijpt ook terug naar twee personages, dat ik daar straks al over sprak, over Sean en Mary. Sean die heeft 10 jaar gezocht achter Mary, en heeft haar uiteindelijk gevonden. En dat liedje is eigenlijk het laatste lied, Nothing Else Matters, op hun trouwfeest. En alle volk is weg en ze staan gewoon op de dansvloer. En het lied betekent eigenlijk van... ook al is de afstand groot, het maakt allemaal niet uit. Leeftijd, geaardheid, geslacht, wat dan ook. Zolang dat twee mensen echt voor elkaar graag zien, gaat op een bepaald moment er toch... een wederkerigheid, een connectie zijn en gaan die toch elkaar vinden.
0: Ja.
1: Dan heeft de omgeving, wat de mensen erover zeggen, wat erover gezegd wordt, eigenlijk totaal geen belang. Het is gewoon die twee hand in hand op de dansvloer, Nothing Else Matters.
0: Oké. Okay. Wat me ook opvalt, dat is dat jij heel lange nummers kiest. Ja. Net zoals jouw boeken, hè?
1: Ja.
0: Oh, fantastisch.
1: Ik hou van Kraxarsis.
0: Dat is echt leuk. Dank je wel.

0: in Sint-Truiden.
1: Mm-hmm.
0: Verder zijn de boeken ook via mijn eigen uitgeverij Brave New Books te koop op mijn eigen webshop daar. Die link daartoe vind je in mijn Instagram account onder mijn naam. En op Amazon, bol.com en de standaard boekhandel natuurlijk online kan je ze ook kopen.
1: Oké, okay. Hoe is het met de verkoop? Want ja, je bent in november, dacht ik, begonnen?
0: Ja, maar zoals ik zeg, ik heb ze toen in eerste instantie uitgebracht op Amazon. Omdat ik gewoon, dat is zoals print on demand, gewoon omdat ik iedereen een kopieke wou geven. Dat heb ik ook gedaan. Tussentijd heb ik mij vooral toegelegd op het schrijven van twee nieuwe boeken. Dus ik heb die gewoon, zodra dat ze klaar waren, heb ik ze op Amazon gezet. En that's it. Niet meer mee gedaan. Ik heb daar geen reclame rondgemaakt. Alleen de mensen die mij kenden, die hebben toen een exemplaar gehad. En dan nu, vanaf deze zomer, zijn we echt in promotiemodus gegaan. Nu zijn we, eigenlijk is dit de eerste event die gepland is.
1: Ja.
0: De radioshow en dan binnen 14 dagen staan wij op de boekenmarkt in Aarschot.
1: Ja.
0: Ietsje later staan wij op de boekenmarkt in Diest. Nog ietsje later staan we in de Kempen. En volgend jaar staat Facts 9000 kon. En nog een event in Hasselt op het programma. En voor de rest zien we wel wat eraan komt.
1: Ja. Ga jij ook op markten staan zoals Alcatraz bijvoorbeeld? Want daar zou jij ook hoogstwaarschijnlijk veel boeken kunnen verkopen op die festivals.
0: Voorlopig nog niet. Dus zoals ik zeg, dit is de eerste keer dat we een event doen. Allee, dus deze radiopodcast.
1: Mm-hmm.
0: Binnen 14 dagen is onze allereerste verkoop. Dat we ergens naartoe gaan om effectief de boeken te verkopen. We hebben regelmatig werkvergaderingen. En ik ben er zeker van dat er in de toekomst nog wel heel veel andere dingen gaan komen.
1: Ja, ja, want het is bijna november.
0: Mm-hmm.
1: Je weet wat dat is.
0: Dat is de boekenmaand.
1: Dat is de boekenbeurs. Hè? Ja. Maar boekenbeurs ga je nog niet staan of zo?
0: Misschien volgend jaar. Ik ga er wel dit jaar eens een keer mee naartoe. Samen met mijn vrouw om te kijken. We zien hoe dat ze dat daar doen, andere schrijvers, om ideeën op te rapen. En we zullen zien wat de events die we nu al gepland hebben, hoe succesvol dat die zijn. Om dan volgend jaar te zien voor nog meer events en eventueel boekenbeurs. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wil je nog iets voorlezen uit jouw boek?
0: Nee, dat had ik daarnet gedaan. Dus,
1: maar je hebt niks meer om nog voor te lezen?
0: Nee, voorlopig ga ik het zo laten. Maar ik wil wel bijvoorbeeld bij een nieuw nummer heb ik nog wel een beetje tekst die ik zou vertellen. Ja. Dus een van mijn nummers op de playlist is Iron Maiden.
1: Ja.
0: Fear of the Dark. En in het boek nummer 3 heet een hoofdstuk, dat had ik daar straks al even gezegd, letterlijk Angst voor het Duister. Maar het idee daarachter loopt eigenlijk door de hele saga. Voor mij gaat angst voor het duister niet alleen over bang zijn, wanneer je niet kunt zien wat er voor je staat. Het gaat fundamenteler over wat er zich aan je waarneming onttrekt. En dat werkt in diepe leegte op 3 niveaus. In het eerste heb je het meest herkenbare, het monster buiten jezelf.
1: Ja.
0: Er is buiten je deur ergens een donkere straat tussen de bomen of gewoon net buiten je gezichtsveld iets. Je weet niet precies wat het is, maar hoe dichtbij het komt of wat het van plan is met jou te doen. Daar ontstaat angst heel gemakkelijk. Maar niet noodzakelijk omdat het gevaar zelf zo groot is, maar omdat je onvoldoende weet. De mens vult nu eenmaal ontbrekende informatie met zijn eigen gedachten en verbeelding in. Maar je hebt ook het tweede niveau. En dat vind ik dus interessanter, het monster in jezelf. Het duister kan ook binnenin jezelf zitten. Bijvoorbeeld angst, verdriet, depressie, woede, schuld, verlangen, herinneringen. Of delen van jezelf die je liever niet onder ogen wilt zien. In diepe leegte wordt dat soms ook letterlijk. Je hebt daar entiteiten, zoals Wetico, die een mens kunnen binnendringen en zich vermengen met wat al aanwezig is van verdriet en van schuld. En uiteindelijk de grens onduidelijk maken tussen wat buiten kwam en wat altijd al van jou was. En dat is juist wat moeilijk maakt. Want tegen een monster dat voor je staat, dan kun je tegen vechten. Maar een monster

0: dat in jezelf zit. Waar eindigt het monster? Waar begin je zelf? En dan heb je nog het derde niveau. Voor mij is dat het meest ongemakkelijke van allemaal. Wat als je zelf het monster wordt in het duister? Dus daar heb je uiteindelijk zelf geen bovennatuurlijke entiteit voor nodig. Want de mens kan vanuit angst, woede, liefde, jaloezie of beschermingsdrang of zelf goede bedoelingen stap voor stap opschuiven in wat hij voor zichzelf aanvaardbaar vindt. En niemand gaat natuurlijk van zijn eigen zeggen dat hij een monster is. Mensen hebben redenen, ze verklaren hun keuzes, ze overtuigen zichzelf ervan dat iets noodzakelijk was of gerechtvaardigd en dat er geen andere mogelijkheid was. En iedere stap kan op zich verdedigbaar zijn, maar als ze dan uiteindelijk hun eigen in de spiegel zien, dan gaan ze niet hunzelf zien, maar het monster. En dat is de echte escalatie, vind ik, van het nummer Fear of the Dark. Je vraagt je eerst af, wat zit er daar buiten mij? Dan vraag je, wat zit er in mij? En dan, waartoe ben ik zelf in staat? Dus vandaar Fear of the Dark. Een van mijn favoriete nummers.
1: Oké, goed. Een laatste vraag. De rector, heeft die al een boek van jou?
0: Nee, dat denk ik toch niet.
1: Ga je dat nog vragen?
0: Als ze deze podcast hoort en ze wilt een boek, dan krijgt ze van mij gratis een boek.
1: Alright, oké, goed. De mensheid, zijn we monsters?
0: Sommigen ja, sommigen nee. En we zitten allemaal op een spectrum. En dat zijn geen vaste punten. Wij bewegen doorheen ons leven op dat spectrum van goed naar slecht. En natuurlijk is de bedoeling dat je naar zoveel mogelijk naar de goede kant gaat.
1: Ja. En daar gaan we ook naartoe?
0: Ja, hoop ik.
1: Oké, dankjewel Christophe.
0: Graag gedaan.
1: En tot later, hè?
0: Ja.

0: Culture coded.
1: When the day comes alive,

0: Het schuur het scharnietje met Jan Flamand.
1: Wim, waar is onze jingle?
0: Ja, ik krijg hem niet gestart.
1: Je krijgt onze prachtige schurende scharnier niet gestart?
0: Nee.
1: Wel, beste luisteraars. Het is spijtig, maar we zijn er. En we zijn terug in de studio. De prachtige studio in Paal Beringen aan de Deurnestraat. Dus voor alle luisteraars die ons bezig willen zien, kom gewoon af. We zijn hier. En we zijn in het gezelschap van een speciale gast. En als ik u zeg wat de aanleiding van ons gesprek is, dan gaat u zeggen, wat is dat? De aanleiding van ons gesprek is een boek met de titel In mijn hoofd zwemmen vissen. Ja, dan ga ik toch aan de auteur Tom Wouters de vraag moeten stellen. Tom, in welke mate moeten wij die titel letterlijk nemen? In mijn hoofd zwemmen vissen.
2: Oh, je mag die zo letterlijk nemen als je wilt. Maar eigenlijk, in mijn hoofd zwemmen vissen. Het boek is een verhalenbundel van 60 verhalen. En elk verhaal wordt een beetje gezien als een vis. Dat is waar het vandaan komt. Dus ik stel mij mijn hoofd voor als een soort grote diepzee waar vissen door elkaar zwemmen en ik er af en toe eentje uitpluk. En dan schrijf ik dat op en dat worden dan verhalen.
1: Het is een beeld.
2: Het is een beeld, ja. Vooral duidelijk. Het zou wel leuk zijn als er echt vissen in mijn hoofd zwemmen, maar dat kan ik niet bewijzen.
1: Is daar plaats?
2: In mijn hoofd is heel veel plaats. Ik heb voor de buitenwereld een redelijk normaal hoofd, denk ik.
1: Het is niet
2: uitzonderlijk groot.
1: Ja.
2: Maar ik heb een best grote binnenwereld. En ik heb veel verbeelding en fantasie. Of dat zeggen mensen toch tegen mij als ze mijn boek gelezen hebben.
1: Ja.
2: Van, jij hebt veel verbeelding.
1: Ja, dus in dat hoofd van jou gebeurt van alles.
2: Daar gebeurt heel veel, ja.
1: Heb je jezelf de vraag al eens gesteld hoe dat in zijn werk gaat? Ik bedoel daarmee de neuronen, de synapsen, de elektriciteit, het hele neurologische werk. Heb je daar alles naar gekeken?
2: Nee. Ik probeer eigenlijk vaak eigen verklaringen te vinden voor fenomenen in de wereld. Ik herinner me dat ik vroeger op school zat en dan kreeg ik een les aardrijkskunde en dan gingen ze mij uitleggen hoe dat de wolken heten en hoe dat die zich vormden. En ik dacht, ik hoef dat eigenlijk niet te weten, ik zal het zelf wel bedenken. En dus ook in dit geval weet ik hoe het chemisch en neurologisch allemaal werkt. Nee, maar het interesseert me eigenlijk ook niet zo. Het interesseert me veel leuker hoe het uiteindelijk op het papier komt of hoe dat de verhalen eruit komen. Ik denk dat ik kan verbaasd zijn over de dingen die ik zelf bedacht heb. En dat lijkt soms alsof ik die, ja, zoals ik zei, stel je een heel groot aquarium voor, dat je misschien niet ziet waar je met je hand in vist en je vist iets op.
1: Ja.
2: En dat blijkt dan een soort vis te zijn die bijvoorbeeld de vorm van een banaan heeft of
1: Een karper.
2: Een karper.
1: Een karper. Als je die bakt, dan heeft die een grondsmaak.
2: Ja. Ik ken ook niet zoveel van vissen eigenlijk. Dus ondanks dat mijn boek zo heet, ken ik niet zoveel van vissen.
1: Nee? Nog nooit gevist?
2: Nee. Ja, ik heb één keer ooit gevist met mijn vader.
1: Ja.
2: Mijn vader die viste voor ik geboren werd en dan was hij daarmee gestopt. En ben ik één keer met hem gaan vissen. Dan heb ik een hele voormiddag aan een visvijver in de regen gezeten. En ik zag de charme er niet zo van als 9-jarige. Dus daar is het dan ook bij gebleven bij die ene. We hebben ook één vis gevangen. En aan de overkant van de vijver stonden twee jonge gasten. En die visten de ene vis naar de andere op. Ja. Ik dacht, we staan gewoon op de verkeerde plek. Ja. Het is misschien een metafoor.
1: Of het aas was niet goed genoeg.
2: Het aas was niet goed, ja.
1: Of hebben jullie te veel lawaai gemaakt?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik weet het niet meer. Het is al heel lang geleden. Maar ik denk dat het wel mee
1: doet. Er zijn veel moppen over vissers.
2: Dat kan ik me voorstellen. Het heeft ook iets komisch, hè. Aan de rand van een water gaan zitten.
1: En de mannen die dan gaan vissen omdat ze niet thuis willen zijn.
2: En zo verder.
1: Ja. Goed, dus In mijn hoofd zwemmen vissen is een verhalenbundel die uitgegeven is bij Tristan.
2: Ja. klopt.
1: Wie is Tristan?
2: Tristan is een literair fonds binnen Standaard Uitgeverij.
1: Ja.
2: Dus een hele kleine uitgeverij die ondertussen denk 3 jaar bestaan. En die ook onder andere auteurs als Amélie Nothomb en Jeff Dyer in hun fonds hebben zitten. En de uitgever Toon Horsten, daar heb ik 3, 4 geleden even contact mee gehad. Ik had hem af verhalen voorgelegd en hij zei, dat past wel binnen het fonds dat wij hier aan het opbouwen zijn en aan het neerzetten zijn. Dus we gaan er iets mee doen.
1: Excuseer, maar heette zijn fonds niet Tsara?
2: Ja, zijn fonds heette Tsara. En Tristan Tsara is een kunstenaar.
1: Dat is de voornaam van Tsara.
2: Ja, exact.
1: Allee, Tristan Tsara.
2: Ja, voilà.
1: Dus
2: dat is een leuk spelletje. Hè? Dus deed eerst Tsara en daarna is het Tristan geworden.
1: Want Tsara was een beetje een dadaïst.
2: Ja,
1: een rare kwiet.
2: Ja, ja. En Tristan is de voornaam van... Maar de uitgeverij is wel echt van naam veranderd op een bepaald moment.
1: Ah ja, dus alles heet nu
2: alles
1: Tristan.
2: Heet Tristan. Ja. Dus het is niet alleen maar dit boek.
1: Want de vormgeving, hè, dus Toon, die zorgt ervoor dat de rug van het boek telkens een beetje in het oog springt.
2: Ja, exact.
1: En ook dat de cover, het is telkens anders, maar het is telkens ook weer hetzelfde.
2: Ja, het is een beetje een reeks. Hè? Dus ze zijn herkenbaar. Als je ze in de kast allemaal hebt staan, dan is het een mooie collectie die goed bij elkaar past. Ja.
1: Hij geeft 1 boek per maand uit.
2: Ja, dat was denk ik in ieder geval oorspronkelijk de bedoeling. Ik weet niet of het nu nog altijd zo is. Ik denk dat ze er een beetje van afgestapt zijn, maar oorspronkelijk was de bedoeling dus dat ze 12 boeken per jaar uitgaven.
1: Dus zijn 12 maanden.
2: Ja. Exact.
1: Ja. Kijk eens aan. En jij hoort daar dus in thuis.
2: En ik hoor daar sinds dit jaar, sinds mei is mijn boek uitgekomen, hoor ik daar ook bij en thuis. En ik ben vooral heel blij met mijn uitgever. Toon is sowieso een heel aimabele, charmante man.
1: Toffe man. Hij heeft een prachtig boek geschreven, De Filosoof.
2: Zeker. De Pater en de Filosoof.
1: De Pater en de Filosoof. Ja,
2: exact. En hij begreep ook wel heel snel waar ik met mijn verhalen naartoe wilde.
1: Mm-hmm.
2: Dat is wel een proces geweest van een paar jaar, omdat ik kan misschien wel de oorsprong van die verhalen vertellen. Dus ik schrijf al heel lang elke dag een verhaal. Dat deed ik tot 2020 eigenlijk vooral voor mezelf in notitieboekjes. Ik schrijf echt boekjes vol. En vanaf 2020, tijdens corona, ben ik die eigenlijk online beginnen delen op Facebook.
1: Ja.
2: Dat heb ik dan ook elke dag systematisch gedaan. En op een gegeven moment had ik daar een beetje een lezerspubliek opgebouwd met mijn verhalen. Dus mensen die zeiden van het is wel heel knap wat je doet of heel leuk wat je doet. En dan heb ik contact genomen met Toon en ik heb hem een bundel van 600 pagina's.
1: 600 pagina's. En Toon heeft dat allemaal gelezen.
2: En dat was al een selectie. Hij heeft dat niet allemaal gelezen, maar hij zei op een gegeven moment, hier zit wel iets in. Ga eraan werken en ga een selectie maken. En dan is het nog een proces geweest van 2, 3 jaar. Om tot dit boek van 60 verhalen en 145 pagina's te komen.
1: We gaan daar direct eens te goed naar kijken. Hoe was de reactie? Dus je bent in mei de wereld ingesmeten.
2: Ja.
1: Hoe heeft de pers, hoe hebben de lezers, hoe hebben jouw Facebook-vrienden gereageerd?
2: Het is eigenlijk... ik had op voorhand niet zo'n grote verwachtingen, omdat het genre verhalenbundels zijn best wel niche of liggen moeilijker in de markt. Maar ik heb eigenlijk tot nu toe alleen maar goede recensies gehad. In Focus Knak heb ik 4 sterren gehad. In Gazet van Antwerpen hebben ze het heel lovend besproken. Ik ben op Clara geweest, waar ik nooit op...
1: Clara!
2: Nooit, maar dit is natuurlijk...
1: Dat is de afsplitsing van Radio Benelux.
2: Exact.
1: Ja. We hebben daar alles van gehoord.
2: Voilà,
1: ja.
2: En alle reacties tot nu toe zijn heel lovend en mensen zijn blij dat ze die verhaaltjes mogen lezen en mogen... Dus ik aanvaard al die acceptatie in liefde of in warmte of zoiets.
1: Je bent verguld met de ontvangst.
2: Ik ben verguld, dat is een mooi woord. Ja,
1: verguld met de ontvangst, met de receptie.
2: Ja, ja, ja.
1: En er is toch altijd een harde economische realiteit.
2: Ja.
1: Heb je een idee van het aantal verkochte stuks?
2: Ik heb het heel lang niet durven vragen aan mijn uitgever. Omdat ik dacht, ja, als ik dat weet, wat ben ik eigenlijk met die kennis? Maar ik heb het dan 2 weken geleden toch gevraagd. En toen zeiden ze, het zal ongeveer op 1000 verkochte exemplaren zijn.
1: Oh.
2: En dat overtreft mijn stoutste dromen, denk ik. Want ik had niet verwacht dat een verhalenbundel op die manier zijn weg zou vinden in de wereld.
1: Zit daar waarschijnlijk een tweede druk in?
2: Ja. Er is een tweede druk. Er wordt bijgedrukt op bestelling.
1: Ah ja, zo met digitale druktechnieken.
2: Ja, exact.
1: Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Allee, jong.
2: Goede.
1: Tof.
2: Ja, heel tof. Ja, ik vind het vooral heel waanzinnig om mij voor te stellen dat er 1000 mensen verhalen onder ogen hebben. Er zit ook wat bibliotheek tussen en zo, dus het zijn er eigenlijk nog meer.
1: Nog? Ja. Terwijl wij hier spreken, zitten misschien een paar mensen thuis met dat boek in de handen.
2: Ja, ze mogen afkomen. Ik heb net gehoord van jou dat ze mogen langskomen.
1: Absoluut, dus, absoluut. Dus, Wim, kun jij eens gaan kijken of er al een lijn staat aan te schuiven? Ja. Maar in afwachting van gaan we eerst een streepje muziek draaien. Beste luisteraars, we zijn hier in Paal Beringen, het Schurend Scharniertje. We hebben Tom Wouters, de auteur van In Mijn Hoofd Vissen Zwemmen. Of zijn het zwemmen vissen? Zwemmen vissen. En iedere gast van het Scharniertje die kiest een 4 à 5 Nederlandstalige liedjes. Waarom? Omdat wij in ons programma de Nederlandse taal belangrijk vinden. En dat wij dan ook sterk in verbinding geloven. En dat... Wim, jij wilt iets zeggen?
3: Nee.
1: Ah ja. Tom heeft dus muziek gekozen. En het eerste is van Dr. Anders P, geloof ik.
0: Ja, maar ik kan het op dit moment niet vinden. Dus ik ga met Spinvis beginnen, als dat goed is voor u.
1: Begin met Spinvis, helemaal Wim. Okay. Ja. Dus je vindt onze jingle niet en je vindt... Ja, oké. Okay.

Und welcher Spieler hat uns in der Hand?

0: Beste luisteraars.
1: Dat was, geloof ik, Spinvis, die zich door een paar mechanische defecten geworsteld heeft. Maar we zijn hier nog altijd met Tom Wouters.
2: Ja.
1: De man die het boek In Mijn Hoofd Zwemmen Vissen geschreven heeft. Tom, vertel eens iets over jouzelf. Die naam Tom Wouters,
2: ja,
1: klinkt heel gewoon.
2: Ja, dat is hij ook. Het is misschien wel leuk om te weten, ik ben erelid van de vereniging voor mensen die Tom Wouters heten. Omdat ik dus een boek geschreven heb, heb ik het erelidmaatschap.
1: En met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn met 326.
1: Dat meen ik niet.
2: Ja. En wij komen eigenlijk nooit samen.
1: En dat zijn allemaal mannen?
2: Dat zijn allemaal mannen. Ja, dat is, er is volgens mij wel ooit in de geschiedenis van de vereniging een vrouw geweest die geprobeerd heeft lid te worden, maar dat werd niet aanvaard. Ja. Ja, dat is eigenlijk niet echt van deze tijd nog eens, een echte mannenclub. Maar,
1: 300?
2: Ja. Ja, ik ken die niet allemaal persoonlijk. Hè. Ik weet dat ze allemaal Tom Wouters zijn. Dat is eigenlijk het voornaamste.
1: Dus
2: ik weet
1: als dat ze allemaal Tom Wouters. Vroeger had je de papieren telefoongids.
2: Ja.
1: En daar zouden dus 360 en zoveel Tom Wouters
2: staan. Exact. Ja.
1: En voelt u dan uniek als erelid tussen al die Tom Woutersen?
2: Nee, dus dat is het hele ding. Hè. Dus als je geboren wordt met een naam die Tom Wouters is, dan is het moeilijk om je te onderscheiden in het leven.
1: Ja.
2: En ik dacht van ja, ik wil dan toch proberen mij uniek te maken. En ik ben dan beginnen schrijven. En dan word je 42.
1: Oh,
2: En dan krijg je opeens een boek. Ik had daarvoor ook al boeken geschreven. Ik heb ook kinderboeken geschreven. Dus het is niet mijn eerste. Het is een beetje mijn debuut voor volwassenen.
1: Ja.
2: Maar dit voelt aan als een echt een helemaal doorgestarte debuut of zo. En voor de rest, ik ben 42. Ik heb een vrouw. Ik heb een zoontje van 7 die ook in het boek af en toe in sommige verhaaltjes voorkomt. Die heet Gust.
1: Gust.
2: Ja, ja. Ik heb even getwijfeld om hem ook Tom Wouters te noemen, maar dan mocht ik niet
1: Gust
2: van mijn vrouw.
1: Wouters.
2: Ja, hij heet Gust Wouters.
1: Niet Rick Wouters of
2: nee,
1: zo.
2: Dat is mijn vader.
1: Ah ja,
2: ja, ja.
1: Dat is de schilder Rick Wouters.
2: Ja, mijn vader is ook. Nee, mijn vader is geen schilder, maar hij heet wel Rick Wouters. Ja. Dat is,
1: dus
2: het is een super verwarrend gesprek zijn.
1: Wouters met OU, hè?
2: Met OU, ja, want de Woutersen met AU zijn niet de echte Wouters.
1: Jan Wouters, dat AU?
2: Nee, dat is met AU, hè? Die radio. Die was met AU.
1: Ah,
2: en de gebroeders Wouters van het groepje Clouseau, ook met AU.
1: Ah ja,
2: dus
1: Koen
2: helaas niet echt.
1: Ah, ja, dat is
2: maar ik heb al een neef die Koen Wouters heet, dat is met OU, dus die is allemaal wel.
1: En zo kunnen we nog even bezig
2: zo kunnen we
1: blijven.
2: Nog heel lang doorgaan.
1: Oké, Tom. Maar goed, nu 42.
2: Ja.
1: En om 42 te worden, heb je dus studies gedaan. Je werkt.
2: Ja.
1: Je hebt al een zoontje en een echtgenote.
2: Ja. Ik heb als opleiding, ben ik gediplomeerd vertaler Nederlands, Duits en Engels. Maar daar heb ik eigenlijk nooit iets mee gedaan, buiten dan met het Nederlands zelf. Ik ben eigenlijk terechtgekomen in bij een tijdschriftuitgerij van computerbladen, waar ik dan 7 jaar eindredactie heb gedaan. Dus taalfoutjes uit de teksten gehaald, dat soort dingen. En nu werk ik al 7 jaar, 12 jaar voor een VZW die de belangen van de biologische landbouw verdedigt. Bioforum heet die. En daar doe ik communicatie en pers.
1: Dus dan ken je ook iets van biologische landbouw?
2: Ja, ik ken wel iets van biologische landbouw, ja.
1: Wel, onze Peloes, Tom, die is helemaal omgewoeld door de kraaien.
2: Ja.
1: Op zoek naar pieringen.
2: Ja.
1: Ja. Wat moeten we daartegen doen?
2: Het is geen landbouw, hè? Gras. Dus dat is. dus dat kan ik, daar kan ik geen advies over geven.
1: Ah,
2: nee, ik kan alleen vertellen wat het is. Biologische landbouw is eigenlijk een officiële landbouwvorm die gecertificeerd is. Dat wil zeggen dat mensen die, of boeren die biologische groenten willen verkopen, of biologische melk, of een controleorganisatie over de vloer krijgen, die moeten zich houden aan wettelijke regels die in Europa zijn vastgelegd. Dus mensen die thuis groenten kweken en dat dan voor hun deur verkopen en daar een bordje biologische groenten, dat is eigenlijk niet helemaal correct, want je moet echt eigenlijk een controle gehad hebben. En die regels die zijn, je mag geen chemische pesticiden gebruiken, je mag geen kunstmest gebruiken.
1: Ja.
2: Er zijn, de dieren moeten buiten kunnen. Er zijn zo'n aantal duurzaamheidsregels, noemen we dat dan. Voilà.
1: Dus goed voor de mensen.
2: Ja, goed voor de mensen.
1: Voilà. Ja. En haal je dan ook inspiratie uit de biologische landbouw voor jouw verhaal?
2: Zeker. Er staat in het boek één verhaaltje waarin ik op bezoek ga bij een biologische appelboer. En die vertelt over de plaaginsecten waar hij last van heeft. Dus, dus de kevertjes en de torren die zijn oogst bedreigen. En ik maak daar dan een verhaal van hoe ik als schrijver ook te maken krijg met plaaginsecten. Dus kevertjes en torren die mij van het schrijven houden of die mij belagen tijdens muggen. Het schrijven. Muggen, de insecten, de insecten heb ik dan een beetje zelf bedacht. Het verhaal eindigt met het bestaansmotje. Dat is een mot die in het licht van de lamp waar je op je bureau staat vliegt. En die met zijn schaduw zo'n griezelige, enge beelden maakt dat je als schrijver eigenlijk verlamd geraakt en niks meer schrijft.
1: Ja.
2: Zo van dat soort.
1: Hoe belangrijk is schrijven voor jou?
2: Ontzettend belangrijk.
1: Dus, zegt, ik ben een schrijver.
2: Ja, het is,
1: en dat is jouw identiteit.
2: Dat is helemaal mijn identiteit. Het is eigenlijk... Het klinkt misschien heel cru om te zeggen, maar het is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En het staat ook echt heel dicht bij mijn huwelijk en mijn zoontje en zo. Dus toen ik mijn vrouw pas leerde kennen... Heb ik gezegd, weet dat schrijven voor mij ontzettend belangrijk is. En dat ik daar ook wel echt de ruimte voor zoek, heel de tijd. Want dat is natuurlijk... Ik leef daar niet van, ik kan daar ook niet van leven. Of dat is best wel ingewikkeld om daar een echt inkomen uit te krijgen. Weet dat ik daar ruimte voor zoek en dat ik die dus soms ook gewoon
1: op ijs
2: of wil vinden. Ja. En zij is daar heel, heel, heel liefdevol in. En zij weet ook echt hoeveel dat voor mij betekent. Dus ik krijg die ruimte ook.
1: Schrijver zijn, betekent dat je... op een andere manier dan een gewone mens naar de werkelijkheid kijkt?
2: Ja, ik vermoed van wel, maar ik kan natuurlijk niet in kijken hoe de andere mensen kijken, dus ik kan alleen vanuit mezelf spreken.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik ben wel altijd met verhalen of met tekst of met zinnen bezig. Dus deze morgen bijvoorbeeld, dan word ik wakker na een nacht slapen en dan denk ik niet van, ik heb goed geslapen, maar dan denk ik direct van, dat zinnetje dat waar ik er net in mijn halfslaap op zat te teren. Ik moet dat dringend gaan opschrijven, want anders ben ik het kwijt. Want het is wel zo, als je het niet direct opschrijft, dan vervliegt het ook heel snel. En zo ga ik eigenlijk heel de dag door. Dus ik zit heel de tijd in mijn hoofd te malen, heel de tijd over zinnetjes of beelden of dingen die ik zie. Dat worden dan direct verhaaltjes. Het is best vermoeiend. Ja.
1: Zijn dat twee bewustzijnen?
2: Ik denk dat het twee bewustzijnen zijn.
1: Ja,
2: ik denk
1: eigenlijk dat het praktische...
2: Ja.
1: He, dus je staat op, je gaat naar de badkamer en zo. Ja. En ondertussen maalt er van alles.
2: Exact. En ik denk dat het praktische bewustzijn bij mij behoorlijk verdrongen is. Heel onderontwikkeld, zal ik bijna zeggen.
1: Maar je kan met de auto rijden.
2: Ik kan met de auto rijden.
1: Zonder anderen aan te rijden.
2: Maar ik heb geen twee linkerhanden, maar ik heb er vier, denk ik. Dus bij ons thuis is ook mijn vrouw die doet de meeste klussen en zo.
1: Dat is wel gemakkelijk, ja.
2: Ja, dat is gemakkelijk, maar ook soms denk je van, het zou misschien soms toch beter zijn als ik ook eens wat praktischer in het leven zou
1: krijg
2: staan.
1: Je daar,
2: Nee, ze weet dat. Hè. Als je zo lang, wij zijn ondertussen ook al 16 jaar samen, dus dan is dat oké. Okay.
1: Ja.
2: ik weet, de luisteraars die zullen nu allemaal nadenken over hun eigen huwelijk en hoe dat dan loopt.
1: Ieder huwelijk is een uitdaging.
2: Voilà, ja.
1: Ieder huwelijk is een uitdaging, hoe goed dat je het ook bedoelt.
2: Maar ik heb een zeer fijne vrouw en ik ben heel blij dat ik haar gevonden
1: heb. Dat kan niet iedereen zeggen, natuurlijk. Dat is eerder uitzonderlijk.
2: Ja.
1: Oké, dus die verhalen, die groeien, spontaan?
2: Ja.
1: Of moet je daar moeite voor doen?
2: Ze zijn redelijk spontaan. Dus ik schrijf elke ochtend en tegenwoordig elke avond. Dus het wisselt zo wat af. En die staan meestal in een eerste versie heel snel op papier. Dus dat, ik heb ook niet veel tijd morgens, hè, dus ik moet ook zien dat het snel op papier staat.
1: Gust moet naar school.
2: Gust moet naar school, ik moet zelf naar mijn werk, ik moet zelf beginnen werken, dat soort dingen.
1: Ja. Dus, de bieten moeten niet besproeid worden.
2: Bijvoorbeeld, ja. Dus ik moet dan op 10 minuten, een kwartier, schrijf ik dan meestal iets op. En dus de verhalen die in mijn boek staan, daarvan zijn er een aantal die ook in die eerste versie gebleven zijn, waar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En er zijn een aantal die helemaal veranderd zijn, waar ik dus nog redactiewerk, noemen ze dat dan, veel herschreven, veel de foutjes, die zie je niet in die eerste versies, of daar ben je niet mee bezig. Als je dat dan nog eens leest, denk je, ah, dit klopt niet helemaal, of dit moet anders. Dus ik doe de twee, ik schrijf heel snel eerste versies op, en dan verander ik het in
1: dat schrijven, de fysieke activiteit, ja, van het schrijven. Ja. Is dat met een pen of met een computer?
2: Allebei. Ja? Ja, ja. Dus ik wist een beetje af. Dus ik heb daarnet ook al gezegd, ik heb heel veel schriftjes en heel veel dingen. En meestal s'avonds, mensen die zo de gewoonte hebben om een dagboek te maken, ik doe eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan met verhaaltjes. Dus niet per se autobiografische dingen of hoe dat mijn dag is geweest. Dus dat s'avonds schrijf ik meestal met een pen en dan 's ochtends durf ik vaak op de computer. Of hetgeen wat ik s'avonds heb opgeschreven, zet ik nog op de computer op of zo. Het loopt bij mij allemaal door elkaar. Ik schrijf ook op mijn telefoon tegenwoordig. Als ik iets niet wil vergeten, dan maak ik snel notitie op mijn smartphone en dan ga ik er thuis mee aan de slag. En dan begin ik ofwel op papier ofwel op de computer.
1: Hoeveel uren per dag?
2: Dat ik schrijf?
1: Ja.
2: Op een gewone werkdag zal dat max een uur zijn, denk ik. Allee, soms 2 uur. Maar ik ben dan 1 dag per week, dus ik werk maar 80% en 1 dag van de week. Gisteren op een vrijdag, dan begin ik om 8:30 's morgens. En als ik dan niet oplet, dan schrijf ik door tot 2 uur 's middags zonder te eten of zonder. Want ik zit dan zo in die teksten en in die wereld dat ik daar niet meer goed uit geraak.
1: Wanneer ben je tevreden over een tekst?
2: Als ik het gevoel heb. Dus die eerste versies, ja, daar ben ik minder kritisch voor mezelf. Ook omdat dat moeilijk is als je daar al. Het hele ding van schrijven is, als je eraan begint en je begint direct met heel kritisch te zijn, dan is het moeilijk om er iets op papier te krijgen. En dus je moet eigenlijk gewoon een beetje die flow vinden en daarin meegaan. En bij mij is dat die routine ook van elke dag te schrijven. Voor het boek was ik pas tevreden als ik het hardop las en op geen enkel moment struikelde over een woord.
1: Oh ja.
2: Dat is eigenlijk een beetje de norm voor mij. Ik moet ook het gevoel hebben dat die verhalen, dat die precies altijd al hebben bestaan.
1: Moeten ze ook kunnen voorgelezen worden?
2: Nee, want ze zijn niet allemaal voorleesbaar. Er zijn een aantal verhalen die spelen met typografie en met commas en punten en zo. En dat zijn echt teksten die je op papier moet lezen. Ik heb een verhaaltje dat heet Komma en dat gaat over iemand, over een figuurtje dat begint te lopen en dat struikelt over de commas. En terwijl zie je die commas ook in die tekst staan en dan valt die tussen 2 haakjes. Dus dat is een tekst die op al voorlezen niet zo goed werkt, maar er zijn er wel een heel aantal die je goed kan voorlezen. Ja.
1: En je bent in Japan geweest?
2: Ik ben overal geweest. In mijn verbeelding ben ik overal geweest, maar ik ben niet in Japan geweest. Nee. Nee.
1: Want in Japan heet jij Tomu Watasu.
2: Ja. Ja, dat is een van de verhalen in mijn boek.
1: Ja.
2: Dus dat begint met... Als ik dat probeer te ontleden van waar komt dat idee, dan denk ik... Dat verhaal begint met iemand die in de luchthaven... Dus ik die in de luchthaven aankom en die zo een bordje... iemand staat aan mijn bordje om mij te ontvangen. En dat begint dan thuis met het idee van... Ah, ik zou het wel eens fijn vinden om zo in een luchthaven in een onbekend land... Of een land dat ver weg is, aan te komen en iemand daar te zien staan met een bordje. En dat is het idee.
1: Die ziet mij staan.
2: Ja, die ziet mij staan. Dat is het idee. Ja. En ik begin gewoon te schrijven. En daar is dan een heel verhaal uitgekomen over een vijver waar je inspringt en dan zo naar Japan reist. En dat wordt dan een heel absurd verhaaltje. Mensen gaan waarschijnlijk, als ze mijn verhalen lezen, denken van ja, dit is allemaal niet echt waar. Dit is natuurlijk allemaal fantasie en verbeelding. Maar er zit ergens in de meeste verhalen zit er wel een emotionele werkelijkheid. Dus dat wil zeggen dat er een gevoel in zit, of een melancholie, of een verlangen, of zoiets. Dat dan wel weerslag heeft op mijn eigen dagelijkse leven, op mijn echte leven eigenlijk. Het leven dat iedereen ziet als ze mij over straat zien lopen.
1: Is het een manier om jou, Tom Wouters, hè, de Tom Wouters, ja, de schrijver Tom Wouters, om jou

0: Niet mijn lichte angststoornis. Dat heeft effect op je leven. En dat zit in sommige verhalen. Zit dat er een beetje onder verweven.
1: En waar heb je schrik van?
0: Ik heb schrik van alles. Ja.
1: Heb je schrik van Wim?
0: Nee, Wim ziet er een hele aimabele, aardige man uit.
1: Hoort je naar Wim?
0: Nee, maar ja, waar heb je schrik van? Ja, wat is angst? Hè? Angst is existentieel. Ik bedoel, dat gaat over angst voor de dood, angst om vergeten te worden, angst... Er zit ook een stukje angst voor spiegels. Hè? Dat is die deel ik met aan de Argentijnse schrijver Borges. Die, die was ook bang voor spiegels.
1: Ja, maar ja, die zag niks. Die was blind.
0: Die zag, ja, maar op dat moment dat hij die angst had, zag je nog een beetje.
1: Zag je nog een beetje.
0: En dat zijn irrationele, irreële angsten, maar op een of andere manier... Ik denk dat het vaak te maken heeft ook met verbeelding. Dus verbeeldingskracht hebben zorgt ervoor dat je hele leuke beelden kan bedenken, maar het zorgt er ook voor dat je hele negatieve beelden kunt bedenken.
1: Oh ja.
0: Dus je kan in doemscenario's beginnen denken, of je kan dingen bedenken die een mens kunnen overkomen. En mijn verhalen vastpakken, de controle krijgen over die verbeelding, helpt ook wel om daarmee om te gaan.
1: Therapeutisch.
0: Het therapeutisch, maar niet alleen, maar het speelt zeker mee, ja.
1: Xanax?
0: Dat zal voor sommige mensen heel goed helpen, maar zo erg is mijn angststoornis ook niet. Dus
1: maar het is iets dat opduikt, geregeld?
0: Ja. Het overkomt mij af en toe, vooral in stresserende periodes, durft het wel eens op te duiken. En ondertussen, ik herken de signalen, dus ik weet ook wanneer ik het dan rustiger aan moet doen en zo. Maar het zit altijd ergens een beestje in mij te vroeten, dat daar wel af en toe om aandacht vraagt.
1: We gaan naar muziek luisteren.
2: Heel goed.
1: Wim, welk hebben we?
3: Kies maar.
1: Zeg maar.
0: Ik vind kwantumwetenschapper bij dit thema wat we net hebben besproken wel heel goed passen. Dat is een heel melancholisch mooi liedje van Lucky Fons.
1: Zeg eens Tom.
0: Het liedje heet Kwantumwetenschapper en het is van de Nederlandse zanger Lucky Fons III.
1: Lucky Fons.
0: Ja.
1: Zo willen wij ook geheten worden. Ja. Lucky Fons.
0: Een heel mooi melancholisch liedje.
4: Neem het bij de hand.

0: Tom, ga jij voorlezen?
1: Graag.
2: Ja, ik wil
0: Ja, maar ik bedoel... doe jij dat, voorlezen? Stel, er is een boeken-event en er is een podium en men zegt... Wij willen Tom Wouters aan het woord horen. Doe je dat?
2: Zeker. Ik vind dat ook enorm leuk om te doen.
0: Ah, oké. Okay, dat is goed.
2: Dat heb ik eigenlijk ook pas ontdekt tijdens mijn boekvoorstelling. Dat ik dat zo leuk vind om te doen. Dus sindsdien heb ik het een paar keer gedaan. En ik amuseer mij.
0: Dat geeft een kick.
2: Het geeft een kick, ja. Ja, het is... Het geeft het toch een beetje het gevoel van macht. Want ik durf wel een beetje met de mensen hun voeten te rammelen als ik zo van voor op een plek sta. Dus ik lees dat niet gewoon voor, maar ik breng dan vaak een tekstje.
0: Macht en angst, dat zijn twee drijfveren.
2: Ja. En humor. Humor vind ik ook heel belangrijk.
0: Humor?
2: Ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Humor is
0: humor?
2: Ja.
0: Vertel eens een goeie mop.
2: Ja. Ah nee, ik kan geen moppen vertellen. Ik weet dat jij boeken over moppen hebt geschreven.
0: Dat klopt, prachtig boek trouwens.
2: Zal
0: ik een mop vertellen?
2: Laat je gaan.
0: Er staan drie vrouwen onder de douche. Ja. In de golfclub. Ja, onder een douche, zich te wassen. En ineens in die doucheruimte loopt daar een man voorbij. Ja. Een blote man met een bruine zak over zijn hoofd. Okay. Die dames zien dat. En de eerste dame die zegt, maar wat is dat? Wie is dat? Mijn man is het niet. Nee, zegt de tweede, uw man is het niet. En zegt de derde, het is ook niemand van de club.
2: Oké.
0: Ja. Well, je moet niet lachen.
2: Humor.
0: Je leest graag voor.
2: Ja.
0: En ik zou jou willen vragen van naar pagina 39 te gaan.
2: Zeker.
0: En daar over jouw 90-jarige buurman vertellen.
2: Oké. Lees ik het eerste stukje voor?
0: Ja.
2: Eerste pagina. Dus het verhaal heet Wat er te vertellen valt over mijn 90-jarige buurman. Ik wil graag vertellen over mijn 90-jarige buurman, maar ik weet niet hoe ik dat het best doe. Er zijn wat mij betreft twee manieren. Ik zou hem kunnen ontdoen van zijn sterk verouderde lichaam, hem zijn onafscheidelijke strohoed van het hoofd kunnen trekken, niets kunnen zeggen over de rimpels op zijn gezicht en zijn handen, zelfs zijn schaduw doen verdwijnen en enkel de verhalen van vroeger overhouden die hij mij vertelt. Volgens hem speelde een groot deel van zijn vroegere leven zich af in paleizen in verre landen, waar goud uit de kraan kwam. Hij heeft me al vaak de foto's willen tonen waarop hij poseert met machthebbers, maar hij weet ze nooit te vinden. Dus vertelt hij er maar over, alsof hij Marco Polo is aan het hof van Kublai Khan. Vertel ik op deze manier over mijn buurman, dan wordt hij niet oud. Heeft hij geen trekkend been na een val met de fiets? Zijn haar dunt niet uit als bomen in de winter? Er vliegen geen vogels over die slecht nieuws brengen. Maar als ik hem vanuit mijn raam in zijn tuin aan het werk zie, zijn mechanische grasmaaier voortduwend met zijn laatste krachten, dan is er enkel dat andere verhaal. Hij maait het gras niet omdat hij dadelijk sultans en emirs van vroeger op zijn tuinfeest verwacht, maar omdat alleen in de tuin werken hem nog plezier geeft. Het lijkt dan alsof er geen 89 jaren aan vooraf zijn gegaan, alsof hij zijn tuin nooit uit is geweest.
0: Dat is het eerste stukje.
2: Dat is het eerste stukje van een langer verhaal. Ja.
0: Laten we dat dus samen analyseren.
2: Oh, oké. Spannend.
0: Is eigenlijk een verhaal over het vertellen van verhalen.
2: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Het is wat men in het vakjargon meta...
2: Het is een beetje een metaverhaal, ja.
0: Narratologisch noemt.
2: Ja, exact.
0: Dus de schrijver, of liever de verteller. Ja. De verteller en de schrijver is ook niet meteen hetzelfde.
2: Nee.
0: Dus de verteller... Die kijkt naar de buurman en die zegt... Oké, daar is de buurman. Hoe ga ik die man beschrijven?
2: Ja.
0: Wat zijn de mogelijkheden? Ja. Kan ik de fantastische kant op gaan? Of kan ik de realistische kant op gaan?
2: Ja. Voilà. Het is ook... die buurman die... vertelt die, zelf.
0: Dat is,
2: die
0: dat vertelt, is ook echt jouw buurman.
2: Ik heb echt een 90-jarige buurman gehad.
0: Oh ja.
2: Die mij wel geen verhaal heeft verteld over zijn dingen. Maar die wel zelf verhalen meebracht. En het is natuurlijk... Toen ik naast hem ben gaan wonen, was hij 85 of 86. Nee, hij was nog ietsje jonger. En je ziet hem eigenlijk alleen als een hele oude man.
0: Ja.
2: Die veel in zijn tuin werkte, want dat deed hij wel graag. Maar van het leven dat voor hem vanaf is gegaan, weet je eigenlijk niks. En af en toe vertelde hij wel anekdotes. Hij zit ook nog verderop in het verhaal. Hij vertelde dat hij in een museum heeft gewerkt. Dat is echt waar. Hij had echt in een museum gewerkt. Maar dan begint mijn hoofd al een beetje te werken. Dan begin ik al na te denken van ja, maar dat leven dat onbekend is, kan ik daar misschien vorm geven? Kan ik daar misschien iets anders van maken? Want de realiteit is natuurlijk dat hij gewoon een 90-jarige man is die in zijn tuin aan het werken is. Dat is op dat moment voor mij de zichtbare werkelijkheid. En wat er zo mooi is aan verbeeldingen, aan dingen bedenken en aan verhalen vertellen is dat je nieuwe realiteiten kunt scheppen of nieuwe werelden kunt maken.
0: Alles is mogelijk.
2: Alles is mogelijk, maar ook vanaf dat moment bestaat het ook. Dus als wij als kind een droom hebben of bang zijn van monsters onder ons bed, dan zullen wij, of ik in ieder geval, zullen die monsters altijd bestaan hebben. Die zullen er altijd geweest zijn. Ook al weet ik dat natuurlijk alleen maar fantasie en verbeelding is, toch is daar een heel duidelijk beeld van. En dat is iets wat literatuur heel goed kan, heel goed doet. Als ik aan de luisteraars vraag van denk nu aan je favoriete boek, dan kunnen zij daar direct een beeld bij opwerpen. Maar dat bestaat natuurlijk niet, want het zijn alleen maar woorden die ze gelezen hebben. Het is niet dat daar... Als je Gabriel Garcia Marquez en zijn Zuid-Amerikaanse stad of dorp... En je probeert je dat in te beelden. Ja, je probeert je dat in te beelden. Dan heb je daar een beeld van. En dat bestaat dus. Opeens is dat er.
0: Ja.
2: En dat vind ik in de geest.
0: Ja.
2: Maar voor mensen voelt het wel echt aan. Het voelt echt wel aan alsof ze een tijdje daarin hebben rondgewandeld of met die personages hebben meegeleefd. En in dit geval is dat hetzelfde als ik zeg mijn 90-jarige buurman. Ik heb daar een heel duidelijk beeld van. Maar ik veronderstel dat er mensen zijn die dat verhaal lezen en ook aan 90-jarige mannen uit hun omgeving denken en daar misschien een heel ander beeld van hebben, maar daar toch direct een soort vorm aan geven.
0: Staat er ergens een rem op die verbeelding van jou?
2: Ik heb ze nog niet gevonden, nee.
0: Dus het is eindeloos. Er is ook niemand die jou het zwijgen oplegt.
2: Nee, ik heb nu wel gemerkt na het verschijnen van mijn boek. Je voelt wel, doordat het dan door iedereen gelezen wordt, en dat je de anderen voelt in je schrijfkamer. En dat is misschien een beetje wat de schrijvers...
0: Dus je interioriseert de blik van de lezer. Ja.
2: En dat is eigenlijk iets waar ik van mezelf wel van denk, daar moet ik terug vanaf, want dat is...
0: Beperkend.
2: Niet, ja, dat werd ik beperkend, inderdaad. Dus dat is het enige wat ik nu heb gemerkt, maar ik denk dat dat gewoon normaal is als je pas een boek uit hebt en je krijgt wel wat aandacht, dat je dat dan ook heel hard voelt in je schrijven. Zo. Dus ik ga ze op een gegeven moment terug uit mijn schrijfkamer wegjagen, al die mensen die met mijn vingers zitten kijken.
0: Bezweren.
2: Ja, zoiets. Ja.
0: Met vampierachtige rituelen.
2: Ja, exact.
0: Je bent een stukjeschrijver.
2: Ja, ik ben een stukjeschrijver. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de manier waarop ik schrijf. Dus het zijn allemaal stukjes van, het langste is denk ik 5 of 6 pagina's. Doordat ik maar in die hele korte, die 10 minuten of dat kwartier zit, komt dat er zo uit. En ik ben daar ook heel goed in geworden, vind ik zelf. Dus dat werkt ook heel goed. Ik heb ook niet per se de ambitie om een roman te schrijven of dat... Ik vind dat lange proces dat daaraan...
0: 2-3 jaar.
2: Dus dat is wel echt een... Ik weet niet of ik dat geduld heb om 2-3 jaar aan hetzelfde te werken. En dat, ik vind ook veel romans die ik lees te lang of te...
0: Gezaagd.
2: Ja, een beetje... Er zit altijd zo'n stuk in dat ik denk van dit zou ik eruit gooien. En deze roman zou even gewoon een kort verhaal van 10 pagina's
0: kunnen. Verhalen is niet meteen een populair genre, denk ik.
2: Ik, Ik vind zelf dat het echt... Het is ontstaan op Facebook, hè, dat heb ik al gezegd. Of,
0: ja.
2: En het is denk ik iets wat supergoed bij de tijd past. Dus, en mensen bedoelt, hebben heel
0: korte,
2: weinig...
0: Korte aandachtsspannen. Ja, ja, ja, ja, een sprint in plaats van een marathon.
2: Exact. Nu, ik weet ook dat mensen, echte lezers, die lezen ook heel graag dikke boeken. Dus dat, en ik lees ook wel dikke boeken. Het is niet dat dat... maar ik denk voor de mensen die graag lezen, maar niet de tijd vinden op een dag om dat te doen, denk ik dat die verhaaltjes van mij... daar wel een goede manier zijn om dan toch iets van literatuur binnen te krijgen. Een
0: quick fix.
2: Een quick fix, exact. Ja. En ik raad zelf ook altijd aan mensen, en ik heb dat ook al van iedereen gehoord, lees mijn boek niet in één ruk uit.
0: Ja.
2: Hè. Lees
0: hoeft ook
2: één
0: niet,
2: verhaaltje per dag, twee verhaaltjes per dag. En het zijn er 60, dus je komt er echt heel lang mee toe.
0: Ja, dus, 2-3 maanden, ja, hè, als je iedere dag leest.
2: Ja, voilà.
0: Wat zit er nog in de pijplijn?
2: Op dit moment zit er niet zoveel in de pijplijn. Ik heb mezelf tot maart gegeven om niet bezig te zijn met mijn volgende project.
0: Mm-hmm.
2: Omdat dat is een beetje ook wel de kwaal van deze tijd, dat je dan direct aan het volgende begint te denken. En,
0: het is niet dat Toon achter jouw veren zit.
2: Nee. Het is dat, hij zit niet achter mijn veren. Ik zou in principe dit nog eens kunnen doen. Ik heb nog wel heel veel verhalen liggen. Dus er zijn nog wel een aantal... die geschrapt zijn uit deze versie en die misschien in een volgend boek beter afgewerkt kunnen worden en dan daarin verzameld kunnen worden. Ik heb ook wel zin om eens een novelle te schrijven. Dat is dan maar 100 pagina's. Dus dat is wel een lang kort verhaal.
0: Een lang kort verhaal.
2: Ja, een lang kort verhaal. Exact. Maar ik ben er eigenlijk niet mee bezig op dit moment. Dus ik blijf ook gewoon op Facebook verhaaltjes schrijven.
0: Ik zie het.
2: Dus dat blijf ik gewoon doen. Dus mensen die mij willen volgen,
0: je krijgt daar voldoende reactie op?
2: Soms wel en soms niet, maar dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Ik doe het ook vooral voor mezelf. En ik vind het wel leuk om die erkenning te krijgen als mensen een duimpje geven. Maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Het is vooral voor mijn gevoel om met dat schrijven bezig te zijn. En dat te kunnen delen. En je
0: bent er.
2: Ja, voilà.
0: Facebook is in die zin inderdaad een formidabel communicatieplatform.
2: Ja.
0: Je kan heel veel bedenkingen opvoeren met betrekking tot het businessmodel, met de manipulatie en zo verder en zo voort. Maar het is een manier voor mensen om met elkaar in contact te zijn.
2: Ja, het is dat. En het is het enige waar je geen controle hebt, is dat algoritme natuurlijk. Dat bepaalt of mensen jouw tekst te zien krijgen of niet te zien krijgen.
0: Ja.
2: Dus om die reden ben ik daarnaast ook een nieuwsbrief begonnen, waarin ik dan elke week 3 verhalen die ik dan die afgelopen week op Facebook heb gezet, samenvat.
0: Voor de diehard Tom Wouters fans.
2: Exact, ja. Om te zien dat ze niks missen. En ik hoor ook wel van mensen, ik volg het en ik zie soms echt geweldige verhalen, maar dan een tijd volg ik het niet. Dus dat boek is natuurlijk wel een mooie samenvatting van wat ik de afgelopen jaren gedaan heb daar.
0: Je ging een verhaaltje van Julio Cortázar voorlezen, een Latijns-Amerikaanse auteur.
2: Ja, klopt. Die in België geboren is trouwens, dus er is wel een link met ons land. Het is een heel kort verhaaltje en het illustreert voor mij... de kracht van verbeelding. En dat is iets wat ik met mijn eigen boek ook heel graag wil overbrengen.
0: Wij luisteren.
2: Het heet Oersimpele manier om een stad te verwoesten. Je moet wachten, verscholen in het hoge gras, tot een grote wolk van het cumulus-type zich pal boven de gehate stad bevindt. En je hoeft dan alleen nog de verstenende pijl af te schieten. De wolk verandert in marmer en de rest... laat zich raden. Voilà.
0: Meer moet dat niet zijn.
2: Meer moet dat niet zijn. Ik vind dat een van de beste kortverhalen die ooit geschreven zijn.
0: Ja. Oké. We gaan afronden, Tom.
2: Super.
0: Hartelijk dank om van Grobbendonk, wat diep in de Kempen ligt.
2: Heel diep in de Kempen,
0: naar dit stuk van de Kempen, want dit zijn ook nog Kempen, te komen.
2: Heel graag gedaan.
0: En... Wim, welk liedje hebben we nog?
1: Mag kiezen.
2: Ik zou, om af te sluiten ga ik wel echt voor Dr. Anne de Spee gaan. Dat is een taal- en woordkunstenaar waar ik ook een beetje schatplichtig ben in sommige van mijn verhalen. Zit er wel heel veel Dr. Anne de Spee invloed, denk ik. En het is het liedje Oost-Groningen en dat gaat over het woord strookkarton. En het woord strookkarton, daar heb ik met mijn zoontje al heel hard mee moeten lachen, omdat wij niet wisten dat dat iets echt was.
0: Dus, strookkarton.
2: Ja, voilà.
0: Tom, hartelijk dank.
2: Ja, dankjewel om mij te vragen. Dank.
0: Ja, Wim.
1: Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Eenkoppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon. Ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men één kanon. Ja, ja, die vieren veenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton.

de allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met feestgedruis, dat gaat met

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn 20'ers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Dit was het BNL Nieuws.

toujours. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Yeah.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden-Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNN, curated sound real connection.

0: Beschikbaar krijgen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oostrijdenstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Laat muziek staan als een net gestreken Sanse media.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De ontploffing aan gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stortte het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag, is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot tegen 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden-Zolder. A bientôt chez Lamine.
1: Muzikaal eigenzinnig. DNL.

0: BNL Nieuws.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.